0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand bij de 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht en daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg, Doris, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

weg van je stuk. Als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet me hele jas kapot. Alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belaagd.

van je stuk als je het ziet, dat prilgeluk. Hij vreet me hele jas kapot, alleen voor haar die dot van hem mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar dat was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt

0: Het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.
2: Het was weer een leuke avond. Ach, wat hadden we plezier.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A. en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A. en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

direct in contact met de studio van Radio AN Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioanhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook. Naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen. 0592 70 30 30.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

als de avond is gevallen. En het o zo wonker wordt, en het o zo donker wordt.

tevergeefs wacht zij op telefoon. En tevergeefs. En tevergeefs wacht zij op telefoon. En zij smeekt al vele weten de aardse loon. Daar zit ze verlaten en alleen. En werpt een blik. Door het venster.

meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Ik hoorde je vragen.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Je luistert naar Radio A.N. Hunze, de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.
1: Zij heb helemaal geen rem, vrij arrogant en decadent, dom bij de hand en vies verwend. Wat doet die meid in mijn ding?

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

lekkere interactieve zaterdagmorgencafé. Stuur een WhatsApp naar de studio 06-5337-4799. Of bel met 0592 70 30 30.

Een monster langs de weg omdat hij hoog nodig moest, weet je. Toen de rits weer dicht moest, kreeg hij last van kribbelhoes, weet je. Edelvel zat in de knel en dan weet je dat wel, weet je. Help, help, riep de man, maar de zuster zei heel fel, weet je.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna de nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

is het lekkere interactieve zaterdagmorgencafé. Stuur een WhatsApp naar de studio 06 53 37 4799 of bel met 0592 70 30 30.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

is het lekkere interactieve zaterdagmorgencafé. Stuur een WhatsApp naar de studio 06 53 37 4799 of bel met 0592 70 30 30.

vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt?

is het lekkere interactieve zaterdagmorgencafé. Stuur een WhatsApp naar de studio 06 53 37 4799 of bel met 0592 70 30 30.

0: is een dag.
1: Dit is het lekkere interactieve zaterdagmorgencafé. Stuur een WhatsApp naar de studio 06 53 37 4799. Of bel met 0592 70 30 30.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioa.nl.

0: Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: I'll go get that old sow and them pigs and put them back in that pen. Pliny.
1: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12:00, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, in het zuiden meer kans op een bui. Het wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. 12 hunebedden, 1 geluid.
1: Lieve mensen, goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wil zijn bij het mooiste moment uit mijn leven.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

was te beseffen hoe mooi dit achteraf zou zijn.

0: moeten maar aan zijn verstand brengen. Ik zie de dingen niet zoals hij ze ziet. Ik begrijp echt niet dat een wereld die zulke mooie dingen maakt, slecht is.
1: Moet je zien wat hij...

Ik wil eens zien waar de mensen zijn. Ik wil eens zien hoe die mensen dansen. Zij lopen rond op die... Hoe noem je die? Oh, voeten. Slaan met je staart heeft geen enkele zin. Benen zijn nodig voor springen, dansen. Of als je wandelt op... Hoe heet het ook alweer?

daar op het land, hoop ik.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
2: Door Almegens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: Mevrouw van Schaik, daar is uw plek.
6: Ze denkt, waar komt die stem?
5: Naar links. Rechts. Goedenavond.
6: Maar de mensen van Rolie, vertel ze niet. Je doet geen hond, hè?
5: Ik wilde zo gaan beginnen. Dus als iedereen zijn plaats in wil nemen,

0: Goedenavond. Iedereen hartelijk welkom. Raadsleden, commissieleden, mensen op de publieke tribune. Mensen van wethouders, het hele college zie ik aanwezig. Mensen van de organisatie die de desbetreffende wethouders gaan ondersteunen deze avond. U heeft allen een agenda mogen ontvangen. En mijn vraag is, kunt u akkoord gaan met deze agenda? Iedereen, ik zie wat instemmende knikken. Ja, dan is dat akkoord. Excuus, het zal nog wel vaker gebeuren vanavond. Dan heeft zich mevrouw Wijtering gemeld als inspreker voor agenda punt 4. En ik wil mevrouw Wijtering vragen om naar voren te komen en naast meneer De Jong te gaan zitten. En dan mag u uw verhaal houden. Ga uw gang. Ik ben een redelijk strenge voorzitter, dus heeft ongeveer 5 minuten.
1: Dank u wel. Ik ben inmiddels iets gewend na de vorige keer, dus ik hou het kort. Goedenavond, mijn naam is Monique Wijtering, voormalig secretaris van Mooi Schiborg. Sinds 2018 werken wij samen met de gemeente aan de transformatie van 37 recreatiewoningen naar een permanente woonbestemming. In die periode hebben wij steeds constructief overleg gevoerd. Daarbij zijn door de gemeente toezeggingen gedaan en verwachtingen gewekt over een positieve uitkomst van deze transitie. Veel hiervan is schriftelijk vastgelegd. Gedurende het traject hebben wij voortdurend gezocht naar oplossingen voor de uitdagingen die zich voordeden. Na intensief overleg met de betrokken ambtenaren hebben wij in het najaar van 2025 een aangepast en goed onderbouwd plan ingediend. Mogelijk waren nog niet alle details voorzien van harde termijnen, maar dat rechtvaardigt niet het beëindigen van een traject waarbij de partijen jarenlang intensief aan hebben gewerkt en fors in hebben geïnvesteerd. Het besluit van het college in december 2025 om de pilot stop te zetten heeft ons dan ook diep verbaasd en het vertrouwen in de lokale overheid ernstig geschaad. Wij verzoeken de Raad daarom het college op te roepen dit besluit te heroverwegen en in gezamenlijkheid met Mooi Schiborg de transformatie naar een woonbestemming tot een goed einde te brengen. Alleen op die manier kan deze kwestie voor beide partijen tot een zorgvuldig en bevredigend resultaat leiden. Dank u wel.
0: Dank u wel. Dat was snel binnen de 5 minuten. U mag nog even blijven zitten. Misschien heeft nog iemand hier in de kring een vraag aan u. Ik kijk even de kring rond. Dat is niet het geval. Dan was uw inbreng duidelijk. Dank u wel. En dan gaan wij verder. We gaan nu een aantal inhoudelijke agendapunten bespreken vanavond. We hebben natuurlijk een aantal nieuwe raadsleden en een aantal nieuwe commissieleden. En daarom wil ik, voordat we beginnen aan de twee onderwerpen van vandaag, nog even aanstippen waar een informerende bijeenkomst voor bedoeld is. De informerende bijeenkomst, zoals vanavond dus, is hoofdzakelijk bedoeld voor het delen en ophalen van informatie. Origineel. Het is geen politiek debat, daar zal ik op toezien. En er vindt ook geen besluitvorming plaats. De raads- en commissieleden krijgen hier de gelegenheid om vragen te stellen en verduidelijking te krijgen op de stukken, dan wel onderwerpen. Een bijeenkomst zoals vanavond kan zowel informatief zijn, gericht zijn op het toelichting en presentatie van onderwerpen, als interactief, gericht op het ophalen van input in een vroeg stadium van beleidsontwikkeling. In beide gevallen staat het vergelijk van een goed inhoudelijk centraal beeld centraal, zodat het politieke gesprek op een later moment in de Raad goed gevoerd kan worden. Dit ter informatie en dan wil ik over op punt gaan naar punt 4. En dat gaat over het definitieve besluit pilot transformatie Mooi Schiborg. Vanavond wordt u geïnformeerd over de stand van zaken rondom de pilot Mooi Schiborg. Het gaat hier om een collegebesluit. Dus dit punt komt in principe niet meer terug in de Raad. Dit onderwerp is op verzoek van uw Raad op de agenda geplaatst. De wethouder zal middels een presentatie en een toelichting geven op de schriftelijke vragen die verschillende fracties hebben ingediend. En daarna is er ruimte voor aanvullende vragen te stellen. Ik geef daarom het woord aan wethouder Heling, die daarbij ook ondersteund wordt door mevrouw Zwartsenburg, de heer Zeldenrust en mevrouw Huytema. Wethouder Heling, ga uw gang.
2: Ik dank u zeer. En we hebben daar nog iemand bij. En dat is Fleur Anne. En die zal mij ook daarbij ondersteunen. Dank, voorzitter. Vanavond spreken we, zoals u al zei, over de pilot Mooi Schipborg. Deze informerende bijeenkomst vindt plaats op verzoek van uw raad. U heeft daar dit agendapunt van gemaakt. Ik zal vanavond namens het college een toelichting geven op het door ons genomen besluit, waar de inspreekster net ook al over zei, om de pilot transformatie Mooi Schipborg af te sluiten. Voorafgaand aan deze bijeenkomst hebben wij als college aan uw raad gevraagd welke vragen er leven, zodat wij die ook op een zo goed mogelijke manier kunnen voorbereiden. Daarvoor wil ik u hartelijk bedanken. En we hebben deze vragen geïnventariseerd en ook gecategoriseerd. Er zat wat overlap op. En uiteindelijk hebben wij gemeend om daar een PowerPoint-presentatie van te maken. En om die reden zal ik alle vragen niet afzonderlijk gaan behandelen, maar vanuit de PowerPoint hoop ik zoveel als mogelijk, en indien het kan, alle vragen die zijn ingediend zo helder en overzichtelijk mogelijk toe te lichten. Wij hebben daarbij gekozen voor een viertal thema's. Thema A, dat is de tijdlijn, historie en oorspronkelijke doelstelling en het procesverloop. Dan thema B, de voorwaarden en criteria die voor transformatie aan de orde zijn. Thema C, het toekomstperspectief van Mooi Schipborg zoals het er nu is. En thema D, daar zijn ook vragen over gesteld, de zorgvuldigheid van de besluitvorming. Ik zal tenslotte afsluiten met een bestuurlijke reflectie op het traject en de lessen die wij hieruit trekken. Ik begin met thema A. En zoals u merkt zal mijn collega proberen mij bij te houden. Of in ieder geval de presentatie af te stemmen op hetgeen wat ik ga vertellen. De oorsprong van deze pilot ligt in 2017. In dat jaar is in Drenthe een groot aantal recreatieparken onderzocht door ZKA Leisure Consultants. Daarbij werd gekeken naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in Drenthe. Uit dat onderzoek bleek dat verschillende recreatieparken, waaronder Mooi Schipborg, recreatief niet langer vitaal waren. Naar aanleiding daarvan is de commissie Leefomgeving in juli 2017 geïnformeerd over het onderzoek en de mogelijke toekomstscenario's voor onder andere Mooi Schipborg. Voor Mooi Schipborg was het advies om het park recreatief te houden en van een kwaliteitsimpuls aan te geven, zodat het park recreatief weer vitaal zou worden. Mooi Schipborg is daarmee ook niet een park geweest dat uit het onderzoek naar voren is gekomen als geschikt voor transformatie. In september 2017 zijn de bevindingen besproken in het college en vervolgens gepresenteerd in een informerende commissievergadering in oktober 2017. Tijdens deze vergadering heeft u, gemeenteraad, aangegeven zich daarin niet te kunnen vinden en is er op uw verzoek de toezegging gedaan om alsnog Mooi Schipborg als pilotpark voor transformatie aan te melden en de transformatieladder te doorlopen. Vanaf 2018 is, zoals gememoreerd, gewerkt aan de mogelijke transformatie van recreatiepark Mooi Schipborg naar een woonpark. De uitgangspunten hiervan stonden beschreven in de strategienota Toekomst Vakantieparken A en Hunze. Deze zijn geformuleerd op basis van de toetsingskaders die zijn opgenomen in de geldende wet en regelgeving. Aan deze wet en regelgeving zal immers altijd voldaan moeten worden. Ons beleid, wat we hier in de gemeente hebben, is aanvullend hierop door u als raad in de strategienota, zoals ik hem al noemde, Toekomst Vakantieparken A en Hunze 2020-2024 vastgesteld. Het oorspronkelijke doel van de pilot was om te onderzoeken of transformatie naar wonen een oplossing kon bieden voor een niet-vitaal recreatiepark, waarbij tegelijkertijd sociale, maatschappelijke en ruimtelijke problemen opgelost konden worden. In 2023 zijn de kaders van het plan voorgelegd aan de leden van de VVE. Het betrof een plan wat zou kunnen voldoen aan de minimale wettelijke vereisten en beleidsmatige kaders. Daarbij bleek dat geen volledige overeenstemming bestond binnen de vereniging van eigenaren over het plan. Omdat sprake is van splitsing in zogenaamde appartementsrechten, vereist een aanpassing van het gebruik van een vakantiewoning naar wonen een aanpassing van die splitsingsakte. Op grond van het burgerlijk wetboek moet dat bij unanimiteit worden besloten. Omdat 4/5 meerderheid in de statuten is uitgesloten, kan van die wettelijke bepaling ook niet worden afgeweken. Nu die volledige instemming er niet was, kwam het proces op dat moment stil te liggen. Vervolgens is in de periode 2023-2024 een bezinningsperiode ingesteld om alsnog tot een gedragen plan te komen binnen de gestelde kaders en is een mediation traject doorlopen tussen de verschillende leden van de VVE. De mediator concludeerde dat aanpassing van het plan noodzakelijk zou zijn om tot een plan te komen dat op volledige instemming van de VVE kon rekenen. De mediator noemde dit het hoogst haalbare plan. In de periode van juli tot en met oktober zijn er verschillende ambtelijke gesprekken geweest tussen de gemeente en de VVE om een toelichting te geven en te vragen, te beantwoorden over de toetsing van dit hoogst haalbare plan van de VVE. Het hoogst haalbare plan is door de VVE eind 2024 aangeleverd bij de gemeente. In april 2025 is een eerste mondelinge terugkoppeling van de gemeente op het plan, gegeven door de gemeente op het plan. Er is toen afgesproken dat deze ambtelijk voor de besluitvorming van het college zou worden gedeeld. Omdat de VVE de terugkoppeling van de gemeente op het plan wilde presenteren tijdens een ALV, is ervoor gekozen het plan direct eind juni 2025 bestuurlijk voor te leggen aan het college. En uit de toetsing bleek dat op verschillende punten niet werd voldaan aan de gestelde kaders. Op basis daarvan heeft het college een voorgenomen besluit genomen te stoppen met de pilot. Dat is u ook bekend. De VVE is vervolgens de gelegenheid geboden om een zienswijze daarop in te dienen, voordat wij als college een definitief besluit zouden gaan nemen. In oktober van vorig jaar heeft de VVE een zienswijze en een aangepast transformatieplan bij ons ingediend. Deze zijn opnieuw getoetst en die hebben uiteindelijk geleid tot het definitieve besluit van het college om te stoppen met de pilot in december 2025. In het traject heeft de gemeente veelvuldig overleg gevoerd met de VVE Mooi-Schipborg. We hebben ondersteuning geboden in de vorm van ambtelijke inzet, advisering en begeleiding van het hele proces. Daarnaast is gedurende meerdere jaren gewerkt aan de plannen, aan onderzoeken, stedenbouwkundige uitwerkingen en het hiervoor besproken mediation traject. Ondanks de langdurige inzet van zowel de gemeente als ook van de VVE is uiteindelijk door ons geconcludeerd dat het plan helaas niet voldoet aan de minimale wettelijke vereisten. De belangrijkste problemen betroffen brandveiligheid, landschappelijke inpassing, bouwkundige eisen en het ontbreken van een juridisch afdwingbaar totaalplan voor het gehele park. Het uiteindelijke knock-out-punt ligt in het feit dat niet werd voldaan aan de minimale wettelijke eisen ten aanzien van brandveiligheid en bouwkundigheid voor wonen. Daarnaast past het ingediende plan ook niet binnen de beleidskaders van stedenbouw en landschappelijke inpassing. Uit de motivering van het ingediende plan blijkt dat als daar wel aan voldaan moet worden, de vereiste unanimiteit, waar ik net over sprak, van instemming, niet zal worden behaald. Dat staat ook opgenomen in het plan. Waardoor er een versnipperde situatie van wonen en recreatie zou ontstaan. Een dergelijke situatie past niet binnen de wettelijke eisen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. De kaders zijn sinds 2018 inhoudelijk niet gewijzigd. Wel zijn deze naar aanleiding van de verschillende overleggen met de VVE in 2023 verder verduidelijkt en verdiept. Daarnaast is gedurende het traject steeds overleg gevoerd met de VVE en heeft de gemeente getracht zoveel mogelijk met één mond en één lijn richting bewoners en bestuur te communiceren, ondanks het feit dat er bestuurlijke en ambtelijke wisselingen zijn geweest. Ik kom bij het tweede thema, thema B. Voorwaarden en criteria voor transformatie. Tijdens het traject zijn verschillende voorwaarden en criteria opgesteld waaraan de transformatie moest voldoen. Deze voorwaarden vloeien voort uit wet en regelgeving, of ze zijn opgenomen in de strategienota Toekomst Vakantieparken A. en Hunsen. En zijn nogmaals expliciet benoemd in december 2023 in het gesprek voorafgaande aan de periode van bezinning en ook schriftelijk bevestigd aan de VVE. Ik kom op de belangrijkste uitgangspunten. Eén park, één plan, één aanspreekpunt. Een aanvaardbare stedenbouwkundige structuur. Een goede landschappelijke inpassing. Een veilige en kwalitatief aanvaardbare woonomgeving. Voldoen aan bouwkundige eisen en brandveiligheid. Juridische borging van de afspraken. En financiële verantwoordelijkheid bij het park en de eigenaren zelf. We hebben moeten concluderen dat het plan uiteindelijk op meerdere onderdelen onvoldoende was. Samengevat hebben wij moeten concluderen dat het plan onvoldoende duidelijk en concreet is. Ik heb dat zelf een aantal losse eindjes genoemd. Geen zekerheid geeft dat er ook daadwerkelijk voldaan gaat worden aan de verplichte minimale wettelijke vereisten en binnen welke termijn dat plaats gaat vinden. Het plan geen zekerheid geeft dat er voldaan gaat worden aan de beleidsmatige criteria. Dat er ook geen zekerheid wordt gegeven dat er voldoende juridische en financiële borging is. En dat er wat ons betreft geen zekerheid is dat het een unaniem gedragen besluit gaat opleveren. Zo werd niet voldaan aan de minimale eisen van brandveiligheid en aan de vereisten uit het besluit bouwwerken leefomgeving. Daarnaast waren de noodzakelijke verplaatsingen van een aantal woningen en aanpassingen van de woningen in het kader van stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing zodanig aangepast ten opzichte van een eerder plan of geminimaliseerd dat ook niet meer aan deze criteria kon worden voldaan. Ten slotte is er nog steeds sprake van een vrijblijvend karakter. Uit het ingediende plan is ons niet gebleken dat er een besluit van de ALV is dat met de noodzakelijke unanimiteit is genomen, dat de splitsingsakte ook daadwerkelijk zal worden aangepast naar het gebruik wonen. In het plan is daarentegen wel opgenomen dat de splitsingsakte zal worden gewijzigd, maar daarvoor is nog altijd een ALV-besluit nodig met die 100% instemming. Het plan geeft aan dat als eigenaren geen investeringen hoeven te doen... en niet hoeven te verplaatsen vanuit brandveiligheid en stedenbouwkundige inpassing, er wel unaniem bereikt kan worden. Maar uit het plan blijkt niet dat er ook daadwerkelijk een ALV-besluit is genomen met unanimiteit. Bovendien betekent het ook dat er dan misschien wel unanimiteit is op het plan, maar het plan dan niet voldoet aan de wettelijke en beleidsmatige criteria. Dat is een planologische onwenselijke situatie en voldoet niet aan de eisen van evenwichtige toeleding van functies aan locaties. De VVE heeft in de afgelopen jaren investeringen gedaan in onder andere brandveiligheid en vrijwillige verplaatsing van objecten. Toch concluderen wij dat deze inspanningen onvoldoende zijn geweest om te voldoen aan die minimale wettelijke vereisten waar ik het over had. En dan heb ik het weer over brandveiligheid, bouwkundigheid, landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing. Wij willen benadrukken als college dat de eisen niet zwaarder zijn dan bij andere parken. Wel is iedere situatie uniek en vraagt elk park om een eigen beoordeling. Daarnaast is in de afgelopen jaren gebleken dat het niet is gelukt om binnen de VVE consensus te bereiken over een volledig gedragen plan. Omdat die genoemde unanimiteit vereist is volgens het burgerlijk wetboek, bleek dit in de praktijk een groot obstakel. Betekent niet dat alle inzet van de bewoners of van het bestuur van de VVE voor niets is geweest. Integendeel, er is jarenlang serieus gezocht naar mogelijkheden en naar oplossingen. Als college hebben wij de verantwoordelijkheid om uiteindelijk een duidelijke en zorgvuldige afweging te maken op basis van de wet en regelgeving, veiligheid en uitvoerbaarheid. En met name die veiligheid, de brandveiligheid van de woningen en daarmee haar bewoners, bleek een belangrijk onderdeel. En mede daarom hebben wij dus besloten de pilot te beëindigen. Dan kom ik nu naar het volgende thema. Het toekomstperspectief van Mooijschipborg. Voorzitter, het derde thema. Hoe ziet de toekomst er nu uit? Daar zijn ook meerdere vragen over gesteld. Met het beëindigen van de pilot komt er een einde aan een langdurige periode van onzekerheid. Het besluit is bekendgemaakt en er is op dit moment dan ook geen actieve vervolgcommunicatie richting de VVE, want we zijn gestopt met de pilot. De pilotstatus is vervallen. De recreatieve bestemming die op het park heerst, blijft dus van kracht. Dat betekent dat permanente bewoning formeel niet is toegestaan en dat handhaving mogelijk blijft via het reguliere handhavingsbeleid, zoals ook opgenomen in de strategienota Toekomst Vakantieparken Aanhunze. Echter, er vindt op dit moment op Mooijschipborg geen actieve en ambtshalve handhaving plaats. Dit mede in het kader dat wij net als alle andere gemeentes in Nederland nog in afwachting zijn of het voorgestelde wetsvoorstel over de instructieregel voor tijdelijke permanente bewoning van recreatiewoningen nog aangenomen gaat worden. Instructiemaatregel van Mona Keijzer. Op dit moment heeft de huidige minister laten weten voor de zomer meer duidelijkheid te zullen geven aan de Kamers. Zolang het kabinet daar nog geen duidelijkheid over heeft gegeven, volgen wij nog de oproep van oud-minister Keijzer op om, totdat er een besluit is genomen, niet actief ambtshalve te gaan handhaven. Handhavingsverzoeken en uitzonderingen dagen laten. Daar handhaven wij wel op. Wij willen dan ook benadrukken dat wij geen verplichting en aanleiding zien om vervangende woonruimte te realiseren voor bewoners van Mooijschipborg. Een dergelijke verantwoordelijkheid die zien wij niet. Het is uiteindelijk een keus van de bewoners om ergens te gaan wonen waar dat formeel niet is toegestaan. Ten aanzien van de brandveiligheid concluderen wij dat uit de ons bekende stukken niet is gebleken dat de situatie op het park zodanig acuut onveilig is dat onmiddellijke handhaving op gebied van brandveiligheid noodzakelijk is. Maar desondanks behouden wij ons altijd het recht voor om, indien daar wel aanleiding is voor is, alsnog handhavend op te treden. Voor de komende periode betekent dit concreet: er komt geen transformatie naar wonen, zoals de vlag er nu bij hangt. Het park blijft recreatiepark. Permanente bewoning blijft in strijd met de bestemming, uitzonderingen daar gelaten. Handhaving kan plaatsvinden volgens het reguliere beleid, maar staat op dit moment tijdelijk on hold in afwachting van het besluit van het kabinet. En voor recreatiewoningen geldt ook dat die moeten blijven voldoen aan de wettelijke eisen voor recreatief gebruik. Tegelijkertijd wil ik benadrukken dat de deur niet definitief gesloten is. Ondanks dat de pilot beëindigd is, kan de VVE in de toekomst alsnog een volledig gedragen en juridisch en uitvoerbaar plan indienen dat voldoet aan alle wettelijke vereisten. Dat zullen wij dan opnieuw, maar dan wel volgens het reguliere proces beoordelen. We hebben met het stopzetten van de pilot bewust gekozen voor duidelijkheid richting alle betrokkenen. Wij realiseren ons terdege dat dit besluit impact heeft voor de bewoners en de eigenaren. Maar wij vinden het ook belangrijk om eerlijk te zijn over wat op dit moment wel en niet haalbaar is. Tot zover thema C. Dan thema D. Zorgvuldigheid van besluitvorming. Voorzitter, het laatste inhoudelijke thema. De zorgvuldigheid van de besluitvorming. Rondom de besluitvorming zijn vragen gesteld over deze zorgvuldigheid. De zorgvuldigheid van het proces. Wij benadrukken als college dat er een zeer uitvoerige en zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden van alle belangen, argumenten en omstandigheden. Ook heeft er een inhoudelijke terugkoppeling plaatsgevonden na indiening van de plannen in december 2024. Tijdens de overleggen zijn de tekortkomingen van het plan besproken en heeft de VVE de mogelijkheid gekregen om een zienswijze in te dienen. Dat is geen formeel besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht, waartegen bijvoorbeeld ook bezwaar of beroep openstaat, en een zienswijze was dus ook niet verplicht, Maar we hebben er bewust voor gekozen om dit toch te doen. Dat is ook in lijn met de gemaakte afspraken in april 2025. En zo ook in de laatste fase van de pilot goed de argumenten en de standpunten vanuit de VVE mee te kunnen wegen bij de besluitvorming. Dus bewust hebben wij gekozen voor een volgenomen besluit, daar een zienswijze op gevraagd en die is ook ingediend. Al in december 2023 is duidelijk gemaakt aan welke kaders het plan moet voldoen. Het eerdere opgestelde plan zou goed kunnen voldoen, maar dat werd niet met unanimiteit gedragen door alle eigenaren. En de daaropvolgende bezinningsperiode van een jaar, die moest voldoende gelegenheid bieden voor de VVE om het plan aan te passen, zodanig dat nog steeds zou voldoen, maar ook, en voldoen aan de eisen, maar ook aan die 100% instemming kon gaan voldoen. Ik heb al wat gezegd over de vragen over de compensatie richting eigenaar en bewoners. Vooropgesteld dient te worden dat de bewoners jarenlang permanent hebben gewoond op een locatie waar dat formeel niet was toegestaan. Zowel de gemeente als de VVE zijn het pilotproject ingegaan zonder dat er garanties waren op succes. En onder de voorwaarde dat het traject voor zowel gemeente als VVE voor eigen risico en rekening is geweest. Wij zien dan ook geen recht op compensatie voor gemaakte kosten, investeringen of langdurig gedoogbeleid. Wij erkennen wel dat zowel de gemeente als zeker ook de bewoners en de VVE heel veel tijd, energie en middelen in het traject hebben gestoken. Voorzitter, tot slot. Ik wil afsluiten met een reflectie op dit hele traject en de lessen die wij hieruit trekken voor toekomstig beleid. Wij trekken meerdere lessen voor toekomstig beleid rondom vakantieparken en transformatieprocessen uit dit traject. Allereerst blijkt maar weer dat transformatie van een recreatiepark naar wonen alleen kans van slagen heeft wanneer er vanaf de start sprake is van voldoende draagvlak en duidelijke juridische afdwingbaarheid binnen de organisatie van eigenaren. Een situatie waarin unanimiteit vereist is en individuele eigenaren keuzes vrijblijvend kunnen maken, maakt een collectieve transformatie bijzonder complex en kwetsbaar. Daarnaast laat deze pilot zien dat het belangrijk is om aan het begin van het traject nog explicieter en concreter vast te leggen welke minimale wettelijke, ruimtelijke en bouwkundige eisen gelden en welke resultaten verwacht kunnen worden en wanneer er sprake is van voldoende voortgang. Daar zul je met elkaar nadere afspraken aan de voorkant over moeten maken en helderheid over bieden. Hoewel gedurende het traject veel overleg heeft plaatsgevonden, blijkt achteraf dat de behoefte bestond aan meer concreet toetsbare tussenstappen en verwachtingen aan zowel de zijde van de VVE als ook aan de kant van de gemeente. Ook leert dit traject dat transformatieprocessen langdurig, kostbaar en intensief zijn voor zowel bewoners als gemeente. Het college vindt het daarom heel belangrijk om in toekomstige trajecten eerder te toetsen of een plan daadwerkelijk uitvoerbaar en haalbaar is. Zowel financieel als juridisch als ook organisatorisch. En de pilot bevestigt volgens ons dat maatwerk noodzakelijk blijft. Iedere situatie is uniek. Ieder park kent zijn eigen geschiedenis, kent zijn eigen ruimtelijke situatie en ook een sociale context die uniek is. Daarom blijft een individuele beoordeling per park noodzakelijk. De pilot onderstreept het belang van duidelijkheid richting bewoners en eigenaren. Langdurige onzekerheid, we praten nu over een traject van jaren en jaren, is voor alle betrokkenen erg belastend. Het college vindt het daarom belangrijk om in toekomstige trajecten eerder duidelijkheid te geven over haalbaarheid, kansen en grenzen van een transformatieproces. Als we terugkijken op dit traject, dan is het een lang traject geweest waarbij we naar ons idee ook regelmatig hebben gezegd: probeer nog een keer de zaken aan te passen. Ten slotte, wij hebben als college Heel veel respect voor iedereen die zich in de afgelopen jaren heeft ingezet voor Mooi Schipborg. Wij begrijpen dat dit besluit emoties oproept en dat dit ook teleurstelling met zich meebrengt. Tegelijkertijd zien wij ons als college gehouden om besluiten te nemen die juridisch houdbaar, veilig en uitvoerbaar zijn. Dat is een verantwoordelijkheid die wij als college dragen. Tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel. Uitgebreide toelichting op de vragen die waren ingediend door de verschillende fracties. Nog even een huishoudelijke mededeling. Deze hele vergadering wordt uitgezonden. Dus vriendelijk verzoek om uw telefoon op stil te zetten. Anders gaat dat alleen maar storen op de lijn. Zoals ik al eerder heb toegezegd, is het nu de mogelijkheid om nog extra vragen te stellen per fractie. Ik begin rechts en ik kijk naar meneer Heijman, mevrouw Oosterhuis. Mevrouw Oosterhuis, ga uw gang.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Even vooraf, wethouder Heling. Heb ik in het begin goed gehoord dat u zei dat Mooi Schipborg, naar het onderzoek van ZKA van Brein Pietersma, dat Mooi Schipborg recreatief een toekomst had? Dat zei u?
2: Nee.
3: Dat moet u even kijken wat u op uw papier hebt staan. Want dat zei u namelijk wel.
2: Ja, dat klopt.
3: En dat klopt natuurlijk beslist niet, want Pietersma kennende weet wel donders goed waar hij het over heeft als hij op zo'n parkje komt. Dus wat staat er?
2: Wat hier staat, mevrouw Oosterhuis, is dat Mooi Schipborg was het advies om het recreatief te houden en een kwaliteitsimpuls te geven, zodat het park recreatief weer vitaal zou worden.
3: Ik heb altijd gelezen dat het vitaliteit niet aan de hand was. Want het was een park wat gewoon niet recreatief genoeg gemaakt zou kunnen worden om nog mee te kunnen doen in de toeristische recreatieve sector. Het hoorde echt bij de parken die gewoon echt in aanmerking kwamen voor, niet voor excelleren en ook niet voor het andere, maar gewoon voor. Het heeft geen voorzieningen, het had niks, er kwam ook niks. En dat zijn de parken die je gewoon gaat transformeren. Maar
0: wat is nu uw vraag, mevrouw Oosterhuis?
3: Nou, ik denk dat het uitgangspunt wat meneer Heling noemt als zijnde van dat het nog vitaal zou kunnen worden, dat je dan een ander start hebt dan wanneer je zegt van het heeft geen vitaliteit meer in zich om weer echt recreatief mee te gaan doen.
0: Wethouder Heling, nog een reactie erop?
2: Ja, zeker. Nou, er wordt nog even gezocht of we het kunnen vinden. Maar ik denk eigenlijk dat het ook niet heel erg van belang is wat er wel of niet geconstateerd is. Uiteindelijk heeft uw raad, en dat is door het college ook overgenomen, heeft gemeend dat hij in de pilot zou moeten komen. Dus hij is in de pilot gekomen en daarmee is er een richting transformatie ingezet.
3: Voorzitter.
0: Mevrouw Oosterhuis.
3: Het klopt dat het op die manier gegaan is, maar eigenlijk is er nog wat aan vooraf gegaan voordat hele vitale vakantieparken gebeuren. Want voor die tijd was er namelijk al de pilot gestart. De pilot van Mooi Schipborg, van de Holle Drift en van de Eekstercoole. En dat is volgens mij in 2016 geweest. En daar hadden wij drie collega's voor aan de lat staan. De heer Reinders, Nanno Pul en Rikus Harms. Het is juist door Mooi Schipborg zo gegaan dat deze parken uiteindelijk in het programma van vitale vakantieparken werden opgenomen. Dus uw informatie is niet helemaal helder, denk ik, voor mij.
0: Dit kan, zegt de wethouder. Ja.
3: Nou goed, ik heb ook wat dingen gedaan. En ik ga daar even wat over zeggen. Want wij hebben een memo van PHO van 31 maart 2025. Daarin lezen we dat het college toen al serieus rekening hield met het stoppen van de pilot. En de memo staat namelijk dat de uitkomsten van het mediation traject op meerdere punten niet aansluiten bij de bestaande kaders van de gemeente. Daarbij worden feitelijk al twee richtingen genoemd, namelijk de kaders aanpassen om de transformatie alsnog mogelijk te maken, of stoppen met het transformeren en gaan handhaven. Op dat moment, denk ik, was er al meer in het college bekend dan dat er gedeeld is met Mooi Schipbor. Kan dat kloppen? Tegelijkertijd staat er ook dat handhaving op dat moment niet aan de orde is. Vanwege verwachte landelijke ontwikkelingen. Daarmee ontstaat feitelijk een tussenfase waarin het niet wordt doorgepakt. De pilot wordt niet echt voortgezet, maar ook niet formeel beëindigd. Ondertussen blijven de gesprekken met Mooi Schipbor doorgaan. Worden bewoners in onzekerheid gehouden? Wordt op gerealiseerde ontwikkelingen nauwelijks gereageerd? Er was op een gegeven ogenblik een plan ingediend. Daar zou op gereageerd worden. Daar is niet op gereageerd, daar is naar gevraagd. En toen kwam er een reactie dat het ambtelijke apparaat nog niet zover was om alle antwoorden boven tafel te hebben. Dat duurde nog 4 tot 6 weken. En toen is er weer gebeld vanuit Mooi Schipbor waar het bleef. Dus er is op de een of andere manier, want u hebt wel een heel mooi tijdpad gemaakt, maar ik mis toch een aantal stappen in de tijdpad. Dus misschien kunnen we het daar nog eens over hebben. De indruk ontstaat dat de gemeente bewust tijd overbrugt, dat zijn mijn woorden, hè, om uiteindelijk de landelijke koers leidend te laten zijn. Waaronder de plannen van minister Mona Keizer rond permanente bewoning. Maar op dat moment waren die plannen nog geen vastgesteld beleid. En dat zijn ze nog steeds niet, want ze zijn ook nog niet door de Eerste Kamer. Het is alleen slechts een politieke richting. En daardoor bleef iedereen lokaal in onzekerheid, terwijl de feitelijke uitvoering van de pilot min of meer eigenlijk helemaal stil kwam te liggen. Tot zover. En persoonlijk vind ik het lastig. Dat is echt persoonlijk hoor. Dat de raad 3 uur voor deze informerende bijeenkomst via IBABS een presentatie ontvangt waarin feitelijk wordt voorgesorteerd op het beëindigen van de pilot. Dat noemt u ook zo. Dat doet geen recht aan een zorgvuldig proces. De raad heeft eerder uitgesproken dat de pilot bedoeld was om gezamenlijk tot een werkbare afronding te komen. Waarin gemeente, vereniging van eigenaren en bewoners ieder hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De raad heeft ook eerder aangegeven in het proces meegenomen te willen worden. Volgens mij was het in juni. Hebben unaniem, de hele raad, heeft toen gezegd, neem ons mee in het proces. De raad heeft ook meegenomen. Hoe dan ook, dan kun je niet halverwege concluderen dat het ingewikkeld is en daarop de pilot maar beëindigen. Als landelijke regelgeving verandert, moet je daarop anticiperen. Dat begrijpen wij ook. Dat hebt u ook gedaan. Maar dat betekent niet automatisch dat alle afspraken, kwaliteitsdoelen en verantwoordelijkheden verdwijnen. Permanente bewoning legaliseren is wat anders dan het loslaten van ruimtelijke kwaliteit, veiligheid en uitvoerbaarheid. Wat is het nu? Stoppen met de pilot? Stoppen met transformeren of overstappen naar een andere vorm van legalisatie met duidelijke afspraken? U hebt er zelf al wat over gezegd. Hè? Hoe ziet de toekomst eruit? Dus je kunt nog weer opnieuw beginnen. In ieder geval, de fractie van gemeentebelangen zegt hier dat wij de pilot netjes willen afronden, zodat bewoners de onzekerheid kunnen verruilen voor duidelijkheid en zekerheid. Dat ze door kunnen met wat ieder te doen staat en de gemeente betrouwbaar blijft. Als de route verandert, dan wel gecontroleerd, uitlegbaar en met afspraken die overeind blijven. Deze pilot loopt al zo lang en is daarmee wat gemeentebelangen betreft al lang niet meer vrijblijvend. Het wekt verwachtingen. Mensen hebben hun huizen aangepast. De vele ervan voldoen nu aan permanente bewoning eisen. En aan het eind van het rapport van 2025 december zegt u dat de inwoners geen schade hebben ondervonden van de pilot, want ze kunnen nu veilig wonen. Maar wonen, dat kan niet, want er is immers geen toestemming om te wonen. Ik denk, en ik hoop dat er meer met mij zijn, dat we als gemeente ook een inspanningsverplichting zijn aangegaan. En we hebben verwachtingen gewekt. En er is gewoon heel veel gebeurd en gedaan. En ja, ik zou toch het college mee willen geven om de pilot vlot te trekken en het tot een goed eind te brengen met elkaar. Tot zover.
0: Dank u wel. Helder betoog met een voorstel. Ik kijk verder, gemeentebelangen. Dan ga ik naar D66, mevrouw De Groot.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij missen nog wel de nodige informatie in dit dossier. En daarom hebben wij op 14 april al gevraagd om een overzicht van het verloop van de hele procedure met betrekking tot de pilot voor transformatie, met daarbij alle correspondentie, zowel intern als extern. Deze hebben wij helaas niet ontvangen. Sterker nog, wij hebben niets ontvangen uit dit omvangrijke dossier. We moeten het doen met de correspondentie van het college en de VVE die openbaar is gemaakt. Dat is onvoldoende om onze controlerende taak uit te voeren. Als raad zijn wij afhankelijk van de informatie die het college ons verstrekt. Daarom heeft u ook een informatieplicht. In dit geval missen wij belangrijke informatie om hier zinvolle inhoudelijke vragen over te formuleren. En daarom stellen wij op dit moment alleen de vraag waarom het college ons deze informatie onthouden heeft. Tot zover.
0: Heldere vraag. Wethouder Heling, kunt u daar antwoord op geven?
2: Ja, zeker, voorzitter. Nou, ik heb een schets gegeven van de geschiedenis in dit dossier. Dat strekt zich dus over ruim 8 jaar uit. Wij hebben echt een poging gedaan om te kijken om die correspondentie allemaal boven water te krijgen. Dat zijn tientallen, zo niet nog meer documenten. Dat is ons simpelweg niet gelukt. En wij kunnen niet meer alles boven water krijgen. Wat wij hebben gedaan is een besluit genomen om te stoppen met de pilot. Uw raad heeft gemeend een informerende bijeenkomst hier te beleggen. Wij hebben gekeken welke informatie er allemaal is. Ik kijk mijn collega's nog even aan of daar nog meer over te zeggen is. Maar het is ons niet gelukt om alle correspondentie boven water te krijgen. Wij hebben hier gemeend met de PowerPoint, en die is natuurlijk beschikbaar. En dat was door vakantie niet eerder mogelijk om dat eerder te beschikbaar te stellen. Er is hard aan gewerkt door vele mensen. Maar daar hebben we getracht een lijn neer te zetten. Wat is er allemaal gebeurd? U heeft onze afwegingen kunnen meenemen. En dat is hetgene wat we u hebben kunnen doen. Tot zover.
0: Mevrouw De Groot.
4: Ja, nog een vervolgvraag daarop. Want inderdaad, ook wij waren nogal verbaasd dat de presentatie pas op het laatste moment werd gedeeld. Ook vorige week hebben we nog contact gehad over of het mogelijk was om enige informatie vooraf te delen. En er is natuurlijk wel informatie. En u merkt op dat u niet alles kunt leveren. Nou, daar hebben wij best begrip voor. Maar niets, dat is wel het andere uiterste. Dus wij zijn daar ook absoluut niet tevreden mee. En zoals gezegd, wij hebben onvoldoende informatie om hier echt een goede inhoudelijke vraag over te stellen. Wij hebben wel de indruk dat met een hoogst haalbaar plan uit de mediation, dat er toch op de minst de indruk is gewekt dat er meegedacht zou worden en dat er ergens dus iets mogelijk was om af te wijken van bepaalde eisen. En daarom kunnen wij op dit moment niet veel anders doen dan steun uitspreken voor de oproep van mevrouw Oosterhuis. Tot zover.
0: Dank u wel. Dan ga ik verder naar het CDA. Meneer Stol.
5: Dank u wel, voorzitter. Ja, wij kunnen daar in principe ons ook bij aansluiten. En wij vinden het eigenlijk ook dat het wel heroverwogen moet worden om deze pilot toch nog een kans te geven. Ik heb nog wel twee technische vragen misschien, maar ik weet niet of dat nu mogelijk is. Maar in ieder geval, kijk, er wordt gezegd over de brandveiligheid. En nu wordt er gezegd van op dit moment is er geen reden om iets te doen aan de brandveiligheid. Terwijl in het plan gezegd wordt dat de brandveiligheid niet goed is. Dus daar zou ik iets meer over willen weten. En over die splitsingsakte, dat is mij ook nog niet helemaal duidelijk. De splitsingsakte. Dan dat unanimiteit van de ALV moeten zijn. Maar ja, hoe moet ik dat zien? Want als je unaniem afspreekt binnen een vereniging dat er 25 woningen permanent bewoond mogen worden en 6 recreatie blijven, dat is toch ook unaniem. Dat is het ook unie wat dat betreft. Maar zit daar ook nog, kunt u daar nog iets over zeggen, wat dat inhoudt? Dat waren twee technische vragen. Maar wij vinden het ook heel erg jammer dat het op deze manier stopt hier. En wij vinden ook vanuit de gemeente, vinden wij het heel jammer dat het op deze manier eindigt. En wij vinden wel dat we dat moeten heroverwegen. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel. Twee vragen.
2: Ja, geef ik door.
6: Ik zal namens het college even de vragen voor u beantwoorden. Ik begin even bij de laatste. U vraagt hoe zit het nou met de splitsingsakte? Wat betekent dat eigenlijk? Nou, ik kan helaas niet meer even bij de dia, maar u kunt hem even terugkijken eventueel. Het burgerlijk wetboek schrijft het een en ander daarover voor. Ik neem u even daar mee naartoe. U ziet het voor mij rechts op de dia, de paarse bullets inderdaad. Kunt u het ook nog even teruglezen. Wat houdt dat nou eigenlijk in? Een splitsingsakte betekent dat er gesplitst is in appartementsrechten. En wilde het gebruik op een park wijzigen, ja, dan gaat dat met unanimiteit van instemming, dat gebruik wijzigen. Nou, op het moment dat daar gebruik gewijzigd wordt, moet dat weer opgenomen worden in die splitsingsakte. Want in de splitsingsakte is het gebruik vastgesteld. Dat gebruik mag volgens eigenlijk niet afwijken uiteraard van het omgevingsplan rechtelijk gebruik. Dat moet met elkaar in overeenstemming zijn. Nou, om dat te kunnen wijzigen is daar unanimiteit voor nodig. En dan moet men met dat AOV-besluit waaruit die unanimiteit blijkt naar de notaris. En vervolgens kan de notaris die splitsingsakte wijzigen. En het kan dus niet zo zijn dat daar een aantal personen zeggen, nou ja, ik wil dat niet. Ik doe daar niet aan mee. En dat maakt het heel complex, maar het is in de basis allemaal in eigenlijk twee wetsartikelen vastgelegd. En vervolgens zijn daar ook meerdere uitspraken wel over geweest. Van goh, kunnen we dan nog met 4/5, 80%, dat wordt wel eens gesuggereerd. Ook dat houdt geen stand. En daar heeft de rechter meermaals uitspraken over gedaan. Als de wijziging zodanig ingrijpend is, nou dat is in dit geval zo, dan kan dat niet met een 80% stemming. Dat is één.
5: Duidelijk.
6: Heeft u vragen over de brandveiligheid? U zegt, nou, hoe zit dat nou? Want we zeggen enerzijds, we wijzen het als op basis van brandveiligheid. En anderzijds hoort u net de wethouder zeggen, nou, we zien op dit moment geen handhaving daarvoor nodig. Er zit nogal een verschil in tussen het niet volledig voldoen aan de brandveiligheid en volgens het vraagstuk of er een acuut direct gevaar is. Daar zit altijd ruimte in. Bij een acuut direct gevaar betekent dat ook dat er acuut en direct opgetreden zou moeten worden. Dat zou ook inhouden dat we dan al te laat zijn, hè? Want we hebben die stukken al veel eerder ontvangen. Om die reden zien we op dit moment ook geen, nou ja, reden of ziet het college geen reden om nu ineens dan handhavend op te treden ten opzichte van het vraagstuk brandveiligheid. Neemt natuurlijk niet weg dat er nog altijd wel uiteindelijk aan voldaan moet worden. Maar er zitten wel gradaties in tussen de vraag, moet iets acuut aangepakt worden? Is het acuut onveilig? Of voldoet het niet? Dat maakt een verschil. En daar zit dan een keuze in. Kies je voor handhaven of niet?
7: Voorzitter?
3: Even terug. Ik geef eens even meneer Stol voldoende.
5: Ja, duidelijk hoor.
3: Mevrouw Oosterhuis, ga je heel snel terug naar u.
8: Ja, even over die unanimiteit. Mevrouw, ik kan even uw naam.
9: De Groot.
8: Volgens mij heb ik ergens in de stukken gelezen dat er in 2023 al voor unanimiteit getekend is door alle bewoners van Mooi Schipborg.
3: Mevrouw De Groot.
6: We hebben in de stukken in ieder geval en bij het plan ook geen besluit van de ALV aangetroffen waaruit ook blijkt dat dat zo is. En als bewoners een handtekening op een formulier zetten, is dat prachtig. En dat is een mooi initiatief. Dat kan ook meegenomen worden naar een ALV. Maar in die zin geeft het geen enkele waarde om daarmee bijvoorbeeld ook de toezegging met zekerheid te hebben. Als een van de bewoners vandaag of morgen een andere keuze wil maken, dan kan dat nog steeds. Terwijl het een ALV-besluit een andere waarde heeft. Dat is ook de waarde die nodig is om uiteindelijk bij de notaris te verzoeken om de aanpassing. Dat hoeft niet direct natuurlijk.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. Dan een kleine aanvulling daarop. Ik ben zelf na het mediation traject ongeveer in beeld gekomen om de procedure te kijken wat mogelijk is. En heb meerdere gesprekken gehad met de VVE en daarna met delen van de VVE om de verschillende punten te beoordelen. En daarvan is op 25 augustus 2025, ik heb de mail daarnet bijgepakt, is onder andere dit punt besproken. Hoe zou die borging privaatrechtelijk eruit moeten kunnen zien? Wat voor stappen moet de VVE daarvoor doen? Het handtekeningenlijstje is toen ook aangereikt, of aangereikt, benoemd dat dat er zou zijn. Toen is ook aangegeven dat het niet voldoende is, hoe dat bij de notaris zou moeten, hoe dat eruit zou kunnen zien. En dat is later op de mail toegestuurd. Dus in die zin is daar wel meermaals over gecommuniceerd. Misschien wat later dan dat u had gehoopt. Maar dit is wel degelijk besproken met de VVE. Tot zover, voorzitter.
1: Dank u wel. Ik ga naar de VVD. Mevrouw Martens.
2: Ja, dank voorzitter. Wij begrijpen goed dat dit voor de betrokkenen een frustrerende uitkomst is. Zeker na een lang en slepend traject is het teleurstellend dat het niet voor een ieder een gewenste uitkomst is geworden. Tegelijkertijd zijn we het wel met het college eens dat de kaders die zijn gesteld wat betreft brandveiligheid, bouwbesluitseisen en een goede landschappelijke inpassing gewoon van wezenlijk belang zijn om te kunnen spreken van een goed woon- en leefklimaat. En volgens onze vereisten om in aanmerking te komen voor een woonbestemming. We hebben dan ook waardering voor de uitgebreide en zorgvuldige presentatie van de wethouder. Want dat geeft in onze optiek aan dat het college oog heeft voor het belang en de impact hiervan. We kunnen de onderbouwing volgen. We begrijpen dan ook het besluit om de pilot te stoppen. Maar we hebben de wethouder net ook horen zeggen dat ondanks de pilot eindigt, dat de deur niet meteen helemaal dicht is. Het stemt ons dan gerust dat de wethouder heeft aangegeven dat het de eigenaren vrij staat om te blijven werken aan hun plan, conform de kaders en regelgeving, en dat het ze vrij staat dit principeplan op termijn dan alsnog in te dienen. Volgens ons een waardevolle handreiking.
1: Dank u wel, helder verhaal. Ga naar Pro, de heer Meij. Ga uw gang.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst leven wij ook heel erg mee met de VVE en Mooi Schip Borg. Want we zien wat voor inspanningen daar zijn gedaan. Wat er allemaal al is gebeurd aan die huizen daar. En daar daar zijn we ook geweest en daar hebben we gewoon, ja, we leven erg mee. Verder dank ik de wethouder Heling voor de presentatie en de toelichting. U ging heel erg in gedurende het traject op de voorwaarden en de criteria die de kaders eigenlijk die nodig zouden zijn voor de transformatie. En die kaders die zijn flink, zeker voor niet-professionals. Al weet ik dat in de VVE ook echt wel mensen met verstand van zaken zitten. En dan gaat de duidelijkheid van de gemeente gaat ook niet alleen over duidelijke kaders schetsen, maar ook over goede begeleiding en ondersteunen en ook het meedenken vanuit de gemeente. Dan weet de VVE ook waar de hoepel hangt, zeg maar, waar ze doorheen moeten springen. En we zien dus dat er heel veel tijd en ook geld door de VVE in dit traject is gestoken en in de pilot. En als dat plan dan keer op keer niet voldeed, dan vragen wij ons af waar die ambtelijke ondersteuning zich precies op richtte. We hoorden net iets over een e-mail. Maar dat meedenken en een volwaardig partnerschap, zeg maar, in de pilot, vragen wij ons af van hoe heeft de gemeente dat geprobeerd vorm te geven. En dan het tweede punt, de compensatie. Dat was ook een punt van Pro. Dit traject is dus belastend voor beide partijen. Daar sloot u mee af en u sloot ook af met een reflectie. Maar beide partijen zijn hierin natuurlijk niet gelijk. Zowel niet qua binding met de plek, maar ook niet qua portemonnee. En zoals het nu lijkt was het ook niet echt een gelijkwaardige samenwerking op deze manier. Het was keer op keer de VVE die allerlei dingen probeerde. En dat voldeed dan niet aan kaders. En de duidelijkheid waar dat ook aan lag, maar die was er niet. En is het tekortschieten van die duidelijkheid dan ook niet nog een aanleiding om wellicht die compensatie te heroverwegen? En verder ondersteunen wij ook het plan van mevrouw Oosterhuis, wat u net noemde. Tot zover. Dank u.
1: Dank u wel. Vragen over de compensatie? Wethouder Heling.
4: Ja, dank voorzitter. Nou ja, om met het laatste dan te beginnen. Ja, daar heb ik naar mijn idee een duidelijk standpunt van het college in aangegeven. We zijn die pilot over en weer aangegaan. We hebben beide geïnvesteerd. Ja, dat de partijen niet gelijk zijn, dat erken ik. Hè. Wij zijn de gemeente. We hebben ten aanzien van die begeleiding. We hebben een tijd lang coördinator Vitale Vakantieparken. Daar is veelvuldig contact mee geweest. Er zijn veel collega's bij betrokken geweest. Ik weet niet of jullie daar nog een toevoeging op hebben. Is dat voldoende geweest? Ja, dat

0: dat, ja, daar kun je een mening over hebben. Wij zijn van mening dat we daar getracht hebben zoveel mogelijk ook begeleiding in te geven. Of dat altijd zo ervaren is, dat weet ik niet. Maar we hebben wel getracht om duidelijkheid te scheppen. En uiteindelijk hebben we als college dat besluit genomen om die verantwoordelijkheid die wij zo voelen, om te zeggen van ja, maar we moeten die duidelijkheid nu geven. We stoppen met die pilot. En op het moment, de suggestie die gedaan wordt om de pilot weer, die is dus gestopt. Dus op het moment dat dat anders zou moeten, ja, dan zal dat initiatief toch bij uw raad vandaan moeten komen, vinden wij als college. Hebben jullie daar nog aanvullingen op? Qua begeleiding misschien?
1: Meneer Zeldenrust.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Over hoe een traject van transformatie eruit ziet of hoe je komt tot een E2E-transformatie, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik ben, net als bij de X-de-Koele, die uiteindelijk wel getransformeerd is met de procedure, ben ik pas aangeschoven als er een procedure of een mogelijkheid tot procedure in het spel komt of in beeld komt. Maar de normale gang van zaken is dat er altijd plezierig is, wordt samengewerkt met een projectleider vanuit de gemeente, een projectleider vanuit de provincie. En daarbij leden bij een projectgroep. Die komen vaak veel bijeen. Ik weet de exacte frequentie niet, omdat ik daar in het voortrek niet bij was. Bij de X-de-Koele was ik er iets meer bij betrokken. Ik hoorde dus net de inspreker ook zeggen dat in principe altijd goed is verlopen, totdat het heikele punt kwam dat het appartementsrecht wat 2022, 2023... toch wel naar voren kwam, waarop dus eigenlijk de vrijste unanimiteit niet mogelijk was. Toen ben ik vanuit mijn juridische achtergrond ook aangeschoven om te kijken hoe kunnen we eventueel nog wel een procedure doen. Hoe kan dat ruimtelijk? Welke planologische eisen zijn erbij? Komen we daarbij kijken. Hoe kunnen we eventueel nog afwijken van het door de raad?
3: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, maar na de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 12 hunebedden, 12 hunebedden, 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
1: Voldoende, meneer Meij? Ja, dat is voldoende. Ik wou alleen opmerken dat een samenwerking, zeg maar, als die ervaringen zo uiteenlopen, wat net geschetst werd ook door de VVE, dat dan niet een hele goede samenwerking is geweest, uiteraard. Maar.
7: Meneer Heijman, wou nog iets vragen?
8: Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dit is een heel langdurig en lastig dossier. Ik denk dat iedereen dat met mij eens is. En dat iedereen zegt van, hoe zit het nu allemaal precies in elkaar? Het zijn heel veel zaken. En wat we hier nu vanavond beluisteren is dat meerdere partijen zeggen van, dit kan niet het einde zijn. Wellicht dan wel van de pilots, maar eigenlijk moeten we kijken hoe we kunnen komen tot een oplossing. En wat ons denk ik zou helpen, en dat was ook een van de vragen die we hebben gesteld, is van, college, help ons nu eens als raad met die zaken die problematisch zijn om te komen tot een transformatie. En welke zaken zijn dat en hoe zouden we dat kunnen gaan oplossen? Ik hoor heel veel, maar het is te veel om op te schrijven. Maar de deskundigheid zit bij het college en bij de ambtelijke organisatie. Geef ons nou eens een overzicht waarin het knelt en waarin wij als raad misschien bijstelling moeten doen met kaders. Waarin de VVE misschien nog wat extra huiswerk heeft, zodat zij ook weten van wat ze nog hebben te doen. Om daarmee te bereiken dat we toch komen tot een, zoals ik zei, een transformatie. En dan nog even ter aanvulling ook, voorzitter. Dit is een traject wat lang heeft geduurd. Er is heel veel ambtelijke inzet over geweest. Het resultaat is tot nu toe dus teleurstellend, zeer teleurstellend. Maar voor ons is het ook wel van belang van, wat heeft dit nu eigenlijk allemaal gekost? Dus we zouden graag een overzicht willen hebben van alle kosten die we hebben gehad met betrekking tot dit dossier. Dank u wel.
7: Ik kijk naar de wethouder met de laatste vraag van meneer Heijeman. Wat heeft het gekost? Ik neem niet aan dat u dat zo uit uw mouw kunt schudden.
0: Nou, voorzitter, dit heeft gekost aan euro's. Ik heb werkelijk wel geen idee. Nee, kijk, die vraag is natuurlijk altijd een goede. Maar ik heb dat natuurlijk niet paraat wat het helemaal gekost heeft. We hebben het over coördinator VVP die zich natuurlijk niet alleen met dit park... Dit is allerlei inzet van allerlei collega's, allerlei ambtenaren. Nou, u weet denk ik net zo goed als ik dat er niet altijd duidelijk is aan welk project er op welke manier gewerkt wordt, door wie. Dus ik denk dat daar nauwelijks iets zinnigs over te zeggen is. We zullen ons best eens gaan doen. Dat wil ik u nog wel toezeggen, om eens te kijken of daar globaal wat van te vertellen is. Maar ja, doet dat ter zake. De vraag is volgens mij, heeft u als raad op dit moment voldoende mogelijkheid gehad om een toelichting te krijgen op het besluit wat wij als college hebben genomen om de pilot te stoppen? En zo niet, dan staat u dat vrij om daar nog aanvullende vragen over te stellen. Ja, en voor de rest, voor de toekomst, heb ik het geschetst zoals het er neerlegt. En daar wil ik het dan ook graag bij laten.
7: Helder antwoord, meneer Heijman.
8: Nou, de eerste vraag die ik heb gesteld zal help ons als raad en als VVE met het benoemen van die zaken waar het knelt en welke oplossingen daar zo mogelijk voor zijn, opdat wij kunnen komen tot zo mogelijk een transformatie. En daar hoorde ik de wethouder geen reactie op geven.
7: Wethouder Heling.
0: Nou, ik heb getracht om een toelichting te geven op de kaders. En die zijn ook in het afwegingskader wat u als raad heeft gehad, als het gaat om de pilot Mooi Schipborg, op welke punten het niet voldeed aan de kaders. Dus naar mijn oordeel heeft u daar een antwoord op gegeven, waar de knelpunten zaten en waarom het niet gelukt is om met deze pilot verder te gaan.
7: Meneer Heijman, laatste reactie. Ja.
8: U noemt de redenen waar het niet lukt. Maar wat ik juist vraag is van, wat moeten we dan doen om te kijken hoe het wel lukt? Dus geef nou eens aan van, het lukt daar niet om reden van. Maar als u dit doet of dat doet, dan wel. De VVE die doet dit niet goed of die doet dat niet goed. De VVE zou dit moeten doen. En daarmee krijgen we misschien de zaak weer in beweging. En dat is wat ik probeer te bereiken. Om te zeggen van, ja, u heeft alles gehad. Denk ik als raad, ja, komen we daar niet uit. U kunt ons helpen met de goede informatie die ons helpt om te komen tot.
7: Wethouder schudt zijn hoofd. denk er nog even over na. Het is misschien een idee om dit even terug te koppelen naar het presidium. Wat daar, ik denk, want uw vraag is helder, meneer Heijerman. En ik heb ook begrepen dat er meerdere fracties steunen om te zeggen van laten we een heroverweging dan wel een transformatie in gaan zetten. Dat gaat nu te ver om daar nu verder op in te gaan. Ik denk dat dat een mooie terugkoppeling is richting het presidium. Hoe we dat aan moeten gaan vliegen met de vraag aan u allen. Hoe hebben we wat heeft u nodig als raad om hier verder mee te kunnen. En daar wou ik eigenlijk dit punt voor vanavond mee afsluiten. Ik stel voor om tot 9:15 even te schorsen. Dan kunnen we de mensen van de organisatie schuiven en ook commissieleden, raadsleden schuiven. Want we hebben veel mensen die nu nog op de publieke tribune zitten. Dus ik schors de vergadering tot 9:15 en dan gaan we verder met de koersnota. Thank you.

0: Goed, dan gaan wij verder met punt 5. Omgevingsvisie, koersnota, omgevingsvisie. Daar gaan we nu over de koersdocument hebben. Dit document bevat een aantal hoofdlijnen, ambities, richtinggevende keuzes voor de toekomstige ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in de gemeente. Tijdens deze bijeenkomst wordt u meegenomen in het verdere proces, de inhoud en de vervolgstappen. Het is eigenlijk, zoals we dat noemen, een drietrapsraket vanavond informerend. Daarna is die, geloof, maar dat weet de wethouder waarschijnlijk nog beter dan ik, openierend. En dan komt er nog een keer een besluitvormend onderdeel aan. En dan hebben wij de koersnota vastgesteld. Dat gaat al over een paar weken duren, maar goed. En het is de wethouder toch nog gelukt om een presentatie te maken. En daarom wil ik toch graag wethouder Berghuis het woord geven en de presentatie toe te lichten. Ga uw gang.
1: Dank u wel, voorzitter. Goedenavond allemaal. Vanavond hebben we een informerende raad over het koersdocument voor de omgevingsvisie AN Hunze. Dit is een intensief participatief traject geweest waar we al een jaar inmiddels mee bezig zijn. Het is ook een groot document waar we het over hebben. En groot bedoel ik in de zin van belangrijk. En waar u als raad op verschillende momenten ook uw input heeft kunnen leveren, beginnend bij de stadnotitie die destijds is vastgesteld. En daarin heeft u ook ingestemd destijds met de verschillende stappen in het traject. En het koersdocument waar we het vanavond over hebben is ook een van die stappen in dat hele traject. Nou, we hebben inderdaad toch gemeend een hele korte presentatie te maken, ook omdat dit project al een lange tijd loopt. Om even kort mee te nemen van wat we afgelopen periode hebben gedaan, welke stappen er zijn gezet en vervolgens ook de blik vooruit. En even in aanvulling op wat de voorzitter aangaf. Als het goed is, is het vanavond informerend. Dan volgende week openierend. En dan de week erop besluitvormend. Dus een drietrapsraket in 3 weken in die zin. Dus we zullen nou eerst even een korte presentatie houden. En dat zal de heer Schipper naast mij zal deze korte presentatie houden. En daarna kunt u ook eventuele vragen en dergelijke stellen die u heeft. Tot zover.
0: Dank u wel. Dan geef ik het woord graag aan de heer Schipper. Ga uw gang.
2: Ja, dank u wel. Er zitten een aantal bekende gezichten tegenover, maar ook een aantal nieuwe mensen. Mijn naam is Ronald Schipper en ik ben een projectleider vanuit het adviesbureau dat de gemeente ondersteunt bij het opstellen van de omgevingsvisie. Naast me zit René Steenbergen, mijn collega, die ook betrokken is vanaf het begin. Nou, we hebben een aantal dia's gemaakt en die dia's die dienen puur even als introductie bij het gesprek wat we zometeen hopelijk gaan voeren. Om even wat context en wat fundament te geven onder wat we tot nu toe hebben gedaan het afgelopen jaar. Want we zijn ongeveer een jaar onderweg. Daar wil ik heel kort even op terugblikken om dan te eindigen bij waar we nu staan, bij het koersdocument. En ook even vooruit te kijken wat we het komende jaar nog op de agenda hebben. Nou, en daarna is er ruimte voor vragen en gesprek. Nou, wethouder zei het zojuist al. We hebben een startnotitie gemaakt. Die is ook door de gemeenteraad destijds vastgesteld. Waarin het proces staat uitgelijnd van de omgevingsvisie. Waar de belangrijkste thema's ook al worden aangestipt. Dat was de start vorig jaar. Er is een analysedocument gemaakt waarin we veel statistische informatie hebben verzameld. Bijvoorbeeld over de gemeente. Welke trends en ontwikkelingen zien we? Op welke punt heeft de gemeente al beleid liggen? En waar is aanvulling wellicht gewenst? Dat is een stukje analyse geweest. Is ook door het college vastgesteld, dat document. En die beide, die startnotitie en het analysedocument, dat vormt eigenlijk de opmaat naar het gesprek binnen en buiten. Dat hebben we de week van de omgevingsvisie genoemd. Maar het was in feite een periode van een aantal maanden waarin we veel activiteiten hebben ontplooid om zoveel mogelijk partijen en mensen te spreken. Nou, in die week hebben we vooral ingezoomd op de onderdelen die in die startnotitie en het analysedocument opplopten. Nou, vanuit die drie stappen hebben we vervolgens het koersdocument opgesteld wat nu voor ligt de komende weken. Nou, even een overzichtje van wie hebben we nu eigenlijk allemaal gesproken in die week van de omgevingsvisie. We hebben best veel activiteiten ontplooid. U ziet hier een lijstje. Een kennisontbijt met ondernemers, met maatschappelijke partijen bijvoorbeeld. Deskundigheid hier uit het huis uiteraard heeft meegedacht. Een hele brede enquête die 2200 keer is ingevuld, waar heel veel waardevolle informatie uitgehaald is. We zijn echt op pad geweest, gesprekken tijdens weekmarkten, een avond met dorpsbelangen is er geweest. De toegankelijkheidsraad heeft meegedacht over de vraagstukken wat betreft toegankelijkheid. Er is geflyerd, er is gewandeld en speciaal voor de jongere inwoners. Gesprek met de jongerenraad en een scholenproject met een Nassau College wat momenteel in de afrondende fase zit. Nou, en het koersdocument zelf heeft al 6 weken ter inzage gelegen. Ook daar is weer op gereageerd. Dus ontzettend breed. Ons best gedaan om zoveel mogelijk mensen en partijen te bereiken en te spreken. Nou, dan het koersdocument zelf. Vanuit al die informatie uit die startnotitie, analyse document, wat we hebben gehoord en geproefd in de samenleving, hebben we 6 ambities geformuleerd en onder elk van die ambities weer een aantal opgaven. En die opgaven die staan centraal in de uitwerking in de omgevingsvisie. Dus die zijn nog redelijk abstract en vragen invulling het komende jaar. Ik loop ze niet allemaal bij langs. Hier gaat het bijvoorbeeld over onze kwaliteiten qua landschap en natuur. Er is heel veel over gezegd in het afgelopen jaar. Dus die staat ook wel redelijk voorop. Het doel is, bij alles wat er gebeurt, zorg dat het landschap, onze natuur, ons erfgoed behouden blijft. En er horen een aantal opgaven onder. Het platteland in balans komt veel op het platteland af. Veel ruimteclaims, om het zo maar te noemen. Hoe hou je dat platteland in balans? Ook daar is een ambitie en een aantal opgaven bij geformuleerd die echt gaan over het behouden van en bereiken van evenwicht in wat er gebeurt. Bij een plek voor iedereen gaat het over het wonen. Ook een heel belangrijk onderwerp hebben we gehoord. Gaat over, over doelgroepen, over waar wonen we, hoe wonen we in 2045. Hoe komen we tot maatwerk per dorp bijvoorbeeld. Bij de ambitie sterke dorpen gaat het meer over leefbaarheid en voorzieningen. Ontmoetingsplekken, openbaar vervoer, dat soort onderwerpen zit in ambitie 4, de sterke dorpen. Duurzaamheid, klimaat, je voorbereiden op klimaatverandering, kwam ook duidelijk terug. Hoe zorg je nu dat je leefomgeving daarop aangepast raakt? En een 6e ambitie gaat over, over economie, over ondernemen, bedrijventerreinen, bedrijvigheid, maar ook toerisme, recreatie. Dat valt onder deze ambitie. En als we deze ambities bij elkaar optellen en eens kijken van hebben we nu alle thema's te pakken, dan denken wij dat wij met deze 6 ambities en opgaven eigenlijk alle belangrijke onderwerpen die in de fysieke leefomgeving spelen, dat we die hebben gepakt in deze 6 ambities. En dat is ook wat we willen, een integrale blik op de leefomgeving van de gemeente en van daaruit een lijn naar de toekomst uitzetten. En dat gaan we de komende tijd doen. Als het koersdocument is vastgesteld, dan start stap 5. Waarin we dat koersdocument verder gaan fine-tunen, uitdiepen, detailleren. Misschien naar gebied of misschien naar thema. Dus er zijn nog veel keuzes te maken. Daar starten we in Q3, Q4 mee. Is het streven om hem uit te gaan werken en uit te gaan schrijven. Dat doen we weer participatief. We hebben veel gesprekken gevoerd. Dat blijven we ook doen. Ook in de stap 5 die komt, komen we ook bij u nog een paar keer weer terug. En uiteindelijk hopen we in Q2 van volgend jaar een visie aan u voor te leggen ter vaststelling. Dat ter introductie.
0: Dank u wel, meneer Schipper. Even voor de duidelijkheid, Q staat voor kwartaal.
2: Ja.
0: Meneer Reinders mag er dan wel niet meer zijn. Ja, hij is er nog wel onder ons, maar niet meer hier. Maar we nemen nog steeds serieuze afkortingen. Hij luistert, zegt mijn buurman, dus bij deze. We gaan even de vragen rond en ik ga nu de andere kant op. Mevrouw Woedig van Pro.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst vind ik het een fantastisch mooi overzicht. Ik heb echt het idee dat er heel veel reacties heel serieus zijn meegenomen. Ik vind ook een heleboel dingen terug in de reactienota. Echt fantastisch. Ik had zelf een aantal dingen en die komen nog uit het analysedocument. Daar werd toen al heel uitgebreid besproken over kansen. Ik ga het nu even citeren. Kansen om mee te bewegen met de landelijke trend richting meer plantaardige eiwitbronnen. En dat kom ik helemaal niet meer terug tegen in de koersnota. Dus daar is misschien een reden voor, maar dat wil ik wel heel graag horen. En wat mij ook opviel, en dat is ook weer dat analysedocument geweest, en waar ik dan naar terugkeek terwijl ik aan het lezen was in de koersnota. Daar stond: de gemeente beschikt niet over een specifiek beleid op het gebied van natuur en natuurontwikkeling. En ik vraag me ook af of dat daar ook iets mee gedaan is. Ik begrijp dat dat een nulmeting was, dat analysedocument. Maar of daar iets mee gedaan wordt om dat in de toekomst wel een plek te geven. Dat waren eigenlijk mijn eerste twee vragen. Dank u.
0: Dank u wel. Meneer Schipper, geeft u antwoord of moet ik naar de wethouder kijken? Meneer Schipper geeft antwoord.
2: Ja, uw eerste vraag is, die slaat aan op het analysedocument inderdaad. Ik zou het even terug moeten zoeken, maar mijn eerste reflectie is dit nu bij uitstek iets wat in de uitwerking van de visie zelf zou landen, omdat de koersnota nog best wel op hoofdlijnen is. En uw opmerking is best al wel gedetailleerd. Ik denk dat die daar meer in zou passen. Tenminste, dat is mijn reactie. En ja, het beleid wat betreft natuur en natuurontwikkeling. Dat is inderdaad wat we hebben opgehaald. Kijken naar het beleid. En het wordt deels verklaard omdat veel natuurbeleid door Rijk en door provincie al is vastgelegd. Waardoor er voor de gemeente misschien niet heel veel overblijft, zou je denken. Tegelijk staat in het koersdocument wel lijnen over het beschermen van groen. Hè, dat we daar toch wel aandacht aan willen besteden in de visie. Dus die uitwerking die gaat u wel terugvinden in de visie straks.
0: Voldoende, mevrouw Woedig.
3: Nog even een afsluitertje dan. Ik hoop inderdaad dat dat terugkomt. Die eiwittransitie is op zich inderdaad misschien te gedetailleerd nog, maar het viel me wel op dat landbouw wel heel erg, hoe noemen ze dat hier, hoog over wordt behandeld. Terwijl ik denk van juist die eiwittransitie is voor mij wel een heel belangrijk onderdeel van een duurzame, toekomstgerichte landbouw. Dus ik zie dat zeker niet als detail, maar dat zal ongetwijfeld verder weer terugkomen. En natuur en natuurontwikkeling, ja, dat is natuurlijk ook op gemeentelijk niveau, zou dat wel een belangrijke prioriteit moeten zijn. Omdat er zo ontzettend veel mee samenhangt aan problemen, aan problematiek wat we op het moment hebben. Ja. Lucht, water, bodem, ruimte, dierenleed, dat soort dingen. Dus ook dat is wat mij betreft geen detail, maar dat weet u vast wel. Dank u wel.
0: Oké, dank u wel. Dan ga ik naar de VVD. Meneer Tjarks, ga uw gang.
4: Ja, dank u wel. Dan meteen even aansluitend op eiwittransitie. Ik constateer dat er ontzettend veel grasland is omgezet in bouwland. En dat heeft ook weer een negatieve effecten op water en bodemkwaliteit. Ik zou eigenlijk nog een pleidooi willen doen om landingsplaatsen ook in Drentse aangebied zien te creëren voor verplaatsing van veehouderijen. Dat we toch grasland terugzien in het Drentse aangebied, maar ook in de rest, in overige delen van de gemeente. Dat vooraf. eerste plaats dank voor alle activiteiten die u heeft laten uitvoeren om aandacht te vragen en te krijgen voor het koersdocument. Er zijn veel reacties binnengekomen, hè, zeker na de terreinsaangelegging nog. En wat me daarin opvalt is dat een sociaal-economische component in het verhaal... ik kan dat niet tegenkomen, ik kan er ook niet inschatten in welke mate of dat balans in de afwegingen die we gaan uitvoeren, of dat daarin terugkomt. Wij vinden dat wel een belangrijk punt. Even kijken, de provincie bereidt op dit moment ook een omgevingsvisie voor. Ze is actief met een toekomstprogramma landelijk gebied. Nieuwe regering, Den Haag, is bezig met nieuwe beleidsvoorstellen te formuleren. En ja, hoe balt zich dat allemaal samen hier op gemeentelijk niveau? Hoe kunnen we daar een evenwichtig document in onze eigen omgevingsvisie... ik verwoord het niet helemaal goed, geloof ik, maar dat onze eigen omgevingsvisie niet ondersneeuwt bij het geweld van provincie en Rijk. En andersom ook, dat wat wij als kaders afspreken, dat het meegenomen wordt in de gebiedsgericht beleid van provincie en Rijk. Inzet op landbouw op water en bodem. Nou, als je al eens rondrijdt door de gemeente bij winterdag, dan sta je versteld van hoeveel composthopen en maaisel uit de natuurgebieden op de kopakkers ligt. De landbouw is zeer serieus op dit moment bezig met het thema water en bodem, met verduurzaming. Ik zie er zelf van komen dat ze pal langs Natura 2000 en langs de NNN, Natuurnetwerk Nederland, gewoon door kunnen blijven produceren voor hun bedrijven. Want ze zijn volledig natuurinclusief. Dus ik probeer een lans te breken voor het doorstimuleren van landbouw om die weg verder te bewandelen. Dus eigenlijk vraag ik om een soort ik weet niet of dat in dit kader past om het te benoemen, dat vooral voor de landbouw een uitvoeringsprogramma komt om dat te versnellen. Ook om nieuwe technische mogelijkheden in te voeren, juist in de gemeente Aarnhunzen. Dat alles wat nieuw is in de keten, dat het hier wordt getest en uitgevoerd in de praktijk. Nou, dat was het op dit moment even. Ik denk dat mijn fractiegenoten ook nog...
0: Goed, dank u wel, meneer Tjark. Zou u dan ook uw microfoon eruit willen zetten? We gaan bijna richting het openierende. Dus ik hoop dat meneer Schippers er nog wat technische vragen uit kan halen. Geeft niks. Ik ben nu nog redelijk flexibel. Maar het wordt langzaam maar zeker wel steeds strenger. Dus graag houden aan technische vragen. Openierend mag u volgende week in volle ornaten weer er tegenaan. Meneer Schippers, mag ik u het woord geven voor de beantwoording? Dan wel wethouder Berghuis.
1: Ja, ik zal in ieder geval... De laatste vraag waarin u oproept tot een uitvoeringsprogramma. Nou, we hebben in ieder geval wel een stuk aangegeven dat wij sowieso ruimte willen bieden ook voor de landbouw om zich te kunnen ontwikkelen. En dat is ook een van de punten wat ook daadwerkelijk in dit stuk al staat aangegeven. En de verdere uitwerkingen van, dat moet dan weer zijn plek krijgen in de omgevingsvisie. Dus dat is een verdere uitdetaillering. Maar we hebben al wel aangegeven in dit stuk dat wij in ieder geval ruimte zien voor de landbouw. En ook om daarin, dat de landbouw zich ook kan ontwikkelen naar toekomstbestendigheid. Dat is het eigenlijk. Want dat is eigenlijk wat we met z'n allen willen. Waar u mee begon, over het grasland en agrarisch, dat zie ik meer als een soort oproep. Ik heb daar niet echt een vraag in gehoord. En u gaf nog aan sociaal-economisch punt. En daar even vanuit mij de vraag van wat bedoelt u daar precies mee? Want bedoelt u daarmee van de effecten Nou, bijvoorbeeld bij de TOGD is ook een van de punten die wij daar als gemeente zijnde op hebben ingebracht. Is bijvoorbeeld van dat wij aandacht vragen voor sociaal-economische effecten van bijvoorbeeld verandering van landbouw.
0: Meneer Tjarks, even een toelichting.
4: Ja, dank u wel. Ja, dat klopt inderdaad. Om een doorrekening en een weergave van effecten, die maatregelen die voortvloeien uit de omgevingsvisie, zicht gaan geven. Ja, wat heeft dat gevolgen voor een plattelandstructuur? De dorpen, de bedrijven, de bedrijvigheid, gewoonten, alles bij elkaar. Ja, ik maak me daar wat zorgen over. We hebben platteland in balans. Maar dat we ook vooraf een soort doorlichting hebben van de effecten van nou ja, de waardebepaling van bepaalde delen van de gemeente.
0: Wethouder kijkt nog bedenkelijk. Ja. Ja, meneer Schippers, het kraakt.
4: Het is meer dan alleen economie en geld, maar ook de samenhang in de bevolking. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? En daar vergat ik net, dus in de eerste termijn gezondheid. Dat is nu benoemd als kernwaarde. Ik ben reuze benieuwd hoe we dat in een omgevingsvisie objectief kunnen maken. Als in een afwegingskader. Dat is dan wel een technische vraag, volgens mij.
0: Dank u wel.
2: Ja, misschien een beetje flauw, maar ik stel dan eigenlijk een vraag terug. Hebt u de indruk dat in het koersdocument die thema's nog niet voldoende in beeld zijn?
4: Nou, dat geloof ik wel. Maar het effect op de sociale economie. Want ook, ik vraag er met name naar, onder een habitatrichtlijn, artikel 3, 4? Dat weet ik even niet. Maar dat je van voorwaarden en effecten van Natura 2000 beleid kunt afwijken als sociaal-economische redenen daarvoor of daartoe aanleiding geven. Dus we moeten eigenlijk daar wel een beetje inzicht in krijgen, vind ik.
0: Dat is de vraag. Er wordt bedenkelijk geknikt. Dus mevrouw Steenbergen.
1: Ja. Nou, ik stel voor. Dit is een vrij ver. Dat we hem even parkeren. En hier even in een laatste stadium op terugkomen. Dat proberen we natuurlijk voor de vergadering volgende week te doen. Maar laat ik het daar maar even bij laten.
0: Prima. Dan ga ik mevrouw Martens, VVD.
5: Ja, dank voorzitter. Ook vanuit mijn zijde een mooi document, goed leesbaar. En waardering ook voor de inzet aan de ambtelijke organisatie voor de uitgevoerde participatie. Daarmee is het voorliggende koersdocument volgens de VVD een mooie basis. Wel vielen ons nog een paar specifieke punten op waar we graag een nadere duiding op vragen. We hebben de 4, bladzijde 14 en bladzijde 47 gaat het over de waarde van het landschap en de inpassing van landschap. En wat wij daar een beetje in missen is hoe daarop wordt geprioriteerd in het kader van andere belangen. Bijvoorbeeld de maatschappelijk-economische belangen. Wat we daarop kunnen verwachten wat betreft die weging en prioritering straks in de omgevingsvisie. Dan op bladzijde 18 lezen we in 2045 vorm natuur een samenhangend netwerk. Dat doet ons een beetje denken aan die NNN-verbindingen die met elkaar compleet worden verbonden. Maar je hoort het al, dat is een aanname. Dus we horen eigenlijk graag wat hiermee wordt bedoeld. Wordt hiermee aanleg van veel nieuwe natuur bedoeld? Meer dan ingegeven vanuit NNN en wat de provincie van ons vraagt. Dan wat betreft bedrijventerreinen, bladzijde 45... Daar lezen we dat deze aantrekkelijk en toekomstbestendig zijn. Maar we lezen hier niet over nieuwe voorraad. Dat leest vooral weg of dat we inzetten op wat we hebben en dat we geen groeiambitie hebben. Maar dan zijn we natuurlijk nieuwsgierig of er een inventarisatie is gedaan naar bijvoorbeeld de latente behoeften en ook de toekomstige behoeften op de lange termijn. En tot slot, wij lezen het woord netcongestie niet terug in de omgevingsvisie. Wel ergens iets over energie en wat knelpunten. Maar wij denken in deze tijdsgeest dat netcongestie wel een onderwerp is die ook vanuit de ruimtelijke ordening wel wat aandacht vraagt. Dus daar ook graag even een reflectie op.
0: Dank u wel. Heldere vragen. Ik kijk naar links. Fijn dat u ook de bladzijden erbij noemt. Er wordt heel driftig gebladerd hier naast mij. Meneer Schipper.
2: Ja. Je eerste vraag ging over, het belang van zorgvuldige inpassing, hè, van nieuwe ontwikkelingen. Dat is een belangrijk thema. Dat is niet voor niks, omdat we dat ook heel nadrukkelijk in het proces eigenlijk steeds hebben teruggehoord. Van de kwaliteiten van de gemeente, de prachtige landschappen, de mooie dorpen. Dat kwam eigenlijk met stip op één uit alles wat we hebben gehoord. Dus wij denken dan ook dat als je nieuwe ontwikkelingen gaat toestaan, dat je altijd moet zorgen dat die inpassing, dat het gewoon past qua maat en schaal in het landschap.
0: Mevrouw Martens.
5: Ja, voorzitter. Het is even zoeken wat handig is. Of ik per beantwoording even een nadere duiding vraag. Ik kijk u ook even aan en Ronald even, of de heer Schippers even aan. Ja, sorry, wij kennen elkaar van een werkperiode, dus die naam die zit erin.
0: Nee,
5: kijk, het punt voor ons zit er ook niet in dat wij landschap niet belangrijk vinden. Ik bedoel, we zullen de laatste partij zijn die dat niet beamen. Het zit ons er wel in dat landschap een belang kent, maar dat er ook andere belangen zijn die soms zwaarwegend kunnen zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de woningbouwopgave, maar ook de snelheid van procedures. En de ervaring is wel hoe hoger we het landschapspakket aan kader stellen, hoe minder snel sommige procedures kunnen. Dus we zijn een beetje op zoek naar de balans en hoe we die weging van het balans, hoe we die terug gaan zien in de omgevingsvisie.
0: Meneer Schipper.
2: Ik denk dat het een goed punt is. Ook voor de verdere uitwerking. Ik denk dat je bedoelt te zeggen, hè, ontwikkelingen moeten niet per definitie stuk lopen op inpassing. Je zoekt eigenlijk naar balans, hè, tussen enerzijds ontwikkeling, anderzijds bescherming. Ik denk dat het ook in het eerste ambitie en de opgave eigenlijk al wel best wel stevig geformuleerd staat. Maar ik denk dat het goed is dat we dit ook voor de uitwerking goed meenemen.
0: Volgende vraag was meneer Berghuis. Meneer Schipper wil zijn microfoon.
1: Nou, ik wil eigenlijk nog ter aanvulling, voorzitter. Nou, we hebben een stuk ook aangegeven dat er wel ruimte moet zijn voor ontwikkelingen. En onder andere wonen, economie bijvoorbeeld. En dat soort ontwikkelingen wel kunnen plaatsvinden. Alleen wel met het oog op ook de waarde die er zijn, zeg maar. En dat is ook een van de redenen waarom we bijvoorbeeld hebben gezegd bij woningbouw. Als je woningbouw doet, is het ook belangrijk dat je het goed weer afrondt als je een dorp uitbreidt. Ook met een mooie groene structuur bijvoorbeeld. Nou ja, dat zijn dingen om de kwaliteit uiteindelijk wel te behouden, maar ook ontwikkelingen wel mogelijk te kunnen maken. Want het is niet de bedoeling om A.N. Hunze op slot te zetten wat dat betreft. Dat nog even ter aanvulling.
0: Volgende vraag, mevrouw Martens.
5: Ja, voorzitter, door die laatste beantwoording werd het juist een beetje onduidelijker. Want ik proefde een beetje de beantwoording dat er inderdaad, een legitiem punt, dat er even goed gekeken moet worden. Hoe geef je die balans nou goed woordelings een plek? En nu hoor ik in de andere beantwoording toch nog een beetje van, landschap prevaleert eigenlijk best wel heel sterk. Is dat nou wat ik hoor? Of mogen we ervan uitgaan dat dus in de verdere uitwerking die een afwegingskader of een prioriteringsladder, of geef het een mooie naam, maar dat daar oog is voor de balans van landschap, maar ook voor de andere belangen?
1: Ja, volgens mij hebben we verschillende belangen die we moeten afwegen. En landschap is daar één van. En niet de enige. Dus
0: Oké. Okay. Volgende vraag, antwoord.
2: Ja, de volgende vraag ging over het samenhangende netwerk van natuur. In het afgelopen jaar hebben wij niet de oproep gehoord om als gemeente grote nieuwe natuurnetwerken te gaan ontwikkelen. Dus dit zul je moeten lezen als ondersteuning van processen die al lopen. Hè, vanuit NNN bijvoorbeeld. Dus zo is die opmerking bedoeld.
0: Mevrouw Schouw-Martens.
5: Ja, voorzitter, dank. Mogen wij er dan ook van uitgaan dat bij de verdere uitwerking van de omgevingsvisie daar ook iets meer context op wordt gezet wat betreft deze zin?
0: Geknikt. Volgende vraag, of dan het antwoord.

0: kunt u misschien de bladzijde nog even herhalen over de bedrijfsterreinen.
1: Jazeker, voorzitter. Dat was bladzijde 45. Daar staan wat passages over bedrijventerreinen. Voorzitter, misschien aanvullend. Ik heb het hier staan. Onder andere op bladzijde 48 lazen we ook dat er dus enkel wordt ingezet op bestaande. Dus daar kwam de vraag ook mede weg.
2: Meneer Schipman, ja. Heeft het gevonden of meneer Berghuis?
0: Nee, we hebben inderdaad aangegeven, kijk, we zijn op een aantal plekken zijn we aan het kijken voor eventuele mogelijkheden voor bedrijfsterreinen. Dan kunt u onder andere denken aan Annen, waar ook een enquête en zo is geweest voor bedrijfsterreinen. We hebben er niet voor gekozen om specifiek een omgevingsvisie geheel nieuwe bedrijfsterreinen daarin aan te gaan wijzen. Ook omdat we eigenlijk de bedrijfsterreinen die we hebben, ja, die kunnen we nog uitbreiden. Als ik bijvoorbeeld kijk naar bloemakkers, zijn we mee bezig. Nou, ik noemde net al even Annen. Gastenijven hebben nog een bedrijfsterrein. Rolde heeft natuurlijk nog een bedrijfsterrein. Dus daar zitten allemaal nog mogelijkheden. Ja.
2: Oké, okay. Volgens mij was dat de laatste vraag van mevrouw Martens. Nee, was er nog één? Meneer Schipper.
3: Er was nog een vraag over netcongestie. Een oproep om dat ook in het vervolgproces ook een plek te geven. Nou ja, voor mij betreft is dat een goede.
2: Meneer Charles heeft nog een nabrander namens de VVD.
4: Ja, nabrander. Nou ja, ik maak een verbinding met het toekomstprogramma Landelijk Gebied van de provincie en nieuwe beleidsplannen van het Rijk die nog af moeten komen. Hoe dat allemaal gaat landen hier in onze gemeente en hoe dat in de omgevingsvisie of hoe zit dat tot de omgevingsvisie verhoudt?
2: Meneer Schipper.
3: Ja, dan wordt het een beetje een juridisch technisch verhaal misschien, maar een omgevingsvisie is een instrument wat een zelfbindend karakter heeft voor het vaststellend orgaan, de gemeenteraad dus. Het is niet zo dat de omgevingsvisie rechtstreeks inwoners of ondernemers bindt of verplicht tot dingen. En dat betekent ook dat de gemeentelijke omgevingsvisie, dat echt de visie van de gemeente aan hun ze mag zijn. Dus die hoeft niet per definitie helemaal in de pas te lopen met wat Rijk en provincie bijvoorbeeld willen. Je mag er als gemeente je eigen visie formuleren. Kijk, in de ideale wereld sluiten die ambities natuurlijk op elkaar aan. Maar het kan best zijn dat je als gemeente het op onderdelen toch een andere mening of visie hebt dan Rijk of provincie. En dan dat mag in een omgevingsvisie.
2: Mevrouw Steenbergen wil nog een aanvulling doen.
5: Ik kan nog een kleine aanvulling. Het kan zelfs helpen om die visie goed neer te zetten als raad, als in het gesprek wat je inderdaad aan tafel voert bij provincie Rijk, om daar goed over nagedacht te hebben en dat goed onder orde te brengen in je omgevingsvisie, dan kan dat zelfs helpen.
2: Helder, dank u wel. Ik ga naar het CDA. Mevrouw Spijk, ga uw gang.
6: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil eerst een complimentje uitdelen. Ik vond het een helder en duidelijk document, goed leesbaar. En ook het proces zoals het gevoerd is, een prima proces. Ik heb eigenlijk twee vragen. Bij een plek voor iedereen, daar wordt gesproken over woningen, passend bij de vraag en het aanwijzen van nieuwe woonwijken. En dan kom ik misschien wel terecht in de uitwerking, maar hoe gaat u borgen dat nieuwe woonwijken ook die plek krijgen die u wilt en dat u later niet teruggefloten wordt door de provincie omdat die daar andere bedoelingen mee heeft? En daarnaast wordt gesproken over mobiliteit op peil houden. En mobiliteit is voor onze plattelandsgemeente natuurlijk heel belangrijk. Wij moeten onze jongeren, ouderen krijgen op de plek waar we ze willen hebben. En dan mist er soms een aansluiting richting het voortgezet onderwijs of het hoger beroepsonderwijs of de universiteit. En daarvoor willen we aandacht vragen voor in de uitwerking om ook richting de N33 opstapplaatsen te maken, zodat ook via die lijn onze jongeren de goede plek kunnen vinden naar school. Dat was het voorlopig.
2: Dank u wel. Twee heldere vragen. Even een huishoudelijke mededeling. Die komt net van mijn buurvrouw. Er staat een auto op de parkeerplaats met lichten aan. Kenteken 95 TVT nummertje 6. Wie springt nu met een lege accu? Ai, daar gaat me. Jammer mevrouw de Groot. U had zo'n leuke vriend. Maar dat kan die dan weer net niet, hè? Nee. Goed. Ja, ze gaan uiteindelijk vanzelf uit die lichten. Maar dan moeten we mevrouw de Groot naar huis slepen. Oké. Even terug naar de orde van de dag. Wethouder Berghuis. Twee vragen van mevrouw Spijk, CDA.
0: Ja. Wat betreft de eerste vraag, plek voor iedereen. En hoe zorg je ervoor dat de provincie geen roet in het eten gooit? Zeg maar even in mijn eigen woorden. Dat betekent in ieder geval dat je in een vroegtijdig stadium, als je ook plannen hebt voor uitbreiding, want daar speelt het met name, dat je vroegtijdig ook gewoon met de provincie om tafel gaat. En het scheelt dat de provincie in die zin ook een forse woonambitie heeft. Dus het is niet gek als je als gemeente zijnde met zo'n vraag komt. Maar als ik bijvoorbeeld kijk, bijvoorbeeld de gronden die we nu hebben aangekocht in Annen. Zijn we ook in het vroegtijdig stadium met de provincie om tafel gegaan van hoe zij daar tegenaan kijken. En daarmee probeer je te voorkomen dat je daar later natuurlijk op wordt teruggefloten. Wat betreft de tweede vraag, ik neem aan dat u daarmee bedoelt opstapplaatsen voor openbaar vervoer. Dat hoor ik niet zo snel. Daar zijn we ook mede afhankelijk van het OV-bureau. Of dat een plek zou moeten krijgen in de omgevingsvisie, daar heb ik even mijn twijfels bij. Maar dan kijk ik even naar rechts.
2: Meneer Schipper.
7: Ja, het is misschien wel wat gedetailleerd voor een visie, maar wat collega René zojuist zei, het kan wel juist het haakje zijn om het gesprek te voeren over opstapplaatsen bijvoorbeeld. Ja.
2: Voldoende, mevrouw Spijk. Meneer Stol nog?
8: Nou, ik heb verder niet zoveel toevoegingen, maar op bladzijde 27 staan er drie kernen genoemd. En ik had altijd begrepen dat we vier grote kernen hadden, maar Gassert en Nijveen is er afgevallen. Is dat bewust gedaan? Kan dat even uitgelegd worden misschien?
0: We hebben de drie grootste kernen gepakt. Ja, maar het is dus drie geworden, want we hadden ook vier kunnen noemen. Vijf. Zes.
8: Ik kan altijd begrepen dat het vier waren. Maar...
0: Ja, nee, maar het is. Deze hebben we bewust genoemd. Kijk, en de woningbouwontwikkeling in Gassert Nijveen is op dit moment gaande. We hebben daar best wel veel potentie voor nieuwe woningen. Daarmee zeg ik niet dat we daarmee dan ook straks klaar zijn. We zien ook ontwikkelingen wat betreft Neder-Saxenlijn bijvoorbeeld. En dat kan wellicht ook nog wat gaan betekenen voor Gassert Nijveen. Maar op dit moment hebben we wel daarom deze drie benoemd, ook qua ligging aan de N34, dus N33.
2: Oké, helder. We gaan naar D66. Ik begin bij meneer De Jong, dan kan mevrouw De Groot nog even uitblazen.
9: Ja. Dank u wel, voorzitter. Dank ook voor het mooie document en ook voor de mooie ambities en opgaven die daarin zijn beschreven. Ik heb eigenlijk twee vragen en nog even een korte opmerking, maar die komt zo. U geeft al aan, we gaan werken met die zes ambities en opgaven en ook wellicht per gebied. U geeft op pagina 31 ook aan dat er maatwerk per dorp en samen met het dorp is. En we vragen ons ook af, van, goh, heeft u in beeld van goh, welke partijen u dan precies mee in gesprek zult gaan? En het idee kan natuurlijk zijn om bijvoorbeeld met een dorpsbelangenvereniging in gesprek te gaan. En heeft u die ook in beeld van de hele gemeente? Mijn tweede vraag gaat over pagina 34 en dat gaat over voorzieningenniveau. Mijn ervaring is dat het woord voorzieningen heel vaak heel gemakkelijk wordt toegepast, heel makkelijk wordt gebruikt. Maar als we het erover gaan hebben, wat is dat dan, dat de meningen daarover nog wel eens verschillen? Heel vaak is wel men het eens dat voorzieningen dichtbij moeten zijn. En ze moeten vaak toegankelijk zijn. En ze moeten bereikbaar zijn, beschikbaar zijn en betaalbaar zijn. Maar dat elk van die termen heeft uitleg nodig. Een ziekenhuis op 30 kilometer kan dichtbij zijn, terwijl een huisarts op diezelfde afstand als heel ver afvoelt. En we zijn heel benieuwd ook hoe u denkt dat verder te kunnen ontwikkelen om ertoe te komen wat die voorzieningen dan ook zullen zijn. Dan Dat hangt ook samen met, denk ik, de omgevingsvisie. U zegt al van dat mag wijzigen ten opzichte van het provincie en het Rijk. En omdat er geen juridische waarde verder aan zit. Maar het omgevingsplan heeft dat natuurlijk wel. En de omgevingsvisie is natuurlijk wel datgene wat het plan legitimeert. Waarom doen wij wat wij doen in straks het plan? Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is om die visie heel goed neer te leggen. Zodat we ook aan de inwoners goed kunnen uitleggen waarom we hier dingen zo doen en misschien daar dingen anders doen. Tot zover. Dank u wel.
10: Oké, twee heldere vragen. Wethouder Bergenhout.
0: Ja, om terug te komen op de eerste vraag. Nou, hoe we dat uiteindelijk gaan doen, dat moeten we verder nog uitwerken. Want dat moet eerst een plek ook krijgen straks in de omgevingsvisie. Hebben wij de verschillende dorpsbelangenorganisaties, hebben die in beeld? Ja, die hebben we allemaal in beeld. Alleen, u vraagt ook van, is dat dan de partij waar je dan mee spreekt? Nee, een dorp is groter dan. En ook in elk dorp is een dorpsbelangenorganisatie anders georganiseerd. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je brede avonden organiseert. Waarbij iedereen bijvoorbeeld de mogelijkheid heeft om ergens op in te spreken, dan wel zijn verhaal daarin te kunnen doen. Kijk, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een enquête die we hebben gehouden. Ja, ik wil niet zeggen dat dat het middel is. Maar die hebben we gewoon wijdverspreid in de hele gemeente. En nou ja, gelukkig ook veel reacties op terug ontvangen. En dorpsbelangen is één van de organisaties waar we ook mee hebben gesproken. Net zoals we met heel veel organisaties hebben gesproken. Dus ja.
9: Maar je geeft dus wel aan om daarom wel plaatselijk, in ieder geval met de partijen, wie dat dan ook zijn, om daarmee de afspraken te maken. Zodat wel op dat gebied, iets kleiner en groter, om daarmee afspraken te kunnen maken over goh, wat vinden we op die 6 ambities belangrijk bijvoorbeeld.
0: Ik denk dat je per gebied moet gaan kijken van hoe je dat aan gaat pakken. Kijk, een dorp als Gieten is heel anders dan een dorp als Gasteren. Ja, ik geef maar even twee verschillende voorbeelden.
9: Nee, dat is ook.

0: ik denk dat dat wel een goed punt is voor de verdieping richting de omgevingsvisie.
1: Geldig, meneer De Jong, via de voorzitter, alstublieft. Blijf oefenen.
2: Heel goed, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel voor de toelichting.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben eerder opmerking gemaakt over keuzevormende participatie die tot dit moment eigenlijk nog ontbreekt. Aan onze inwoners is tot nu toe vooral gevraagd wat ze graag willen behouden in Aanhunzen en niet zozeer welke keuzes zij zouden maken als blijkt dat niet alles kan. Wat ons betreft is dat juist een essentieel onderdeel, want één ding is duidelijk, niet alles kan overal altijd. Inwoners lijken het met ons eens te zijn, want in de zienswijze wordt nadrukkelijk gevraagd om meer keuzes. Waarop het college aangeeft dat dat niet in deze fase past. Twee vragen daarover. Allereerst, hoe zorgt u ervoor dat die behoefte aan keuzes wel wordt ingevuld in het vervolg? En misschien nog wel belangrijker, hoe gaat u de participatie hierbij vormgeven? Tot zover.
1: Twee heldere vragen. Meneer Schipper, ja.
0: Ja. Hoe het vervolg eruit ziet. Het afgelopen jaar hebben we, wat ik uitlegde, zoveel mogelijk partijen, inwoners en belangenverenigingen gesproken. We hebben inderdaad gevraagd wat belangrijk werd gevonden. We hebben ook wel degelijk gevraagd naar keuzes. Van wat zou in een bepaald gebied volgens u wel of niet passen? Of welk onderwerp vindt u belangrijk? Wat zou uw richting zijn? Dat is wel gevraagd. We hebben wel gemerkt dat dat best ingewikkelde vragen blijken. En voor het vervolg kan ik me goed voorstellen dat we dus ook de visie in concept gaan uitwerken. Dat we ook die keuzes dan ook gaan bespreken weer. Van deze keuze hebben we in concept gemaakt. Hebt u aanvullingen bijvoorbeeld? Dat is de lijn die we al wel hebben ingezet en die we ook wel door gaan zetten het komende jaar.
1: En mevrouw De Groot.
3: Ja, een korte vraag ter verduidelijking. Want u geeft eigenlijk aan dat u wel een poging heeft gedaan om keuzevormende participatie toe te passen. Dat de resultaten daarvan wat tegenvallen omdat het best lastig is om keuzes te maken. En als ik het goed begrijp, zegt u nu, misschien gaan we wel eerst de omgevingsvisie schrijven en dan voorleggen, zodat er dan terugkoppeling gegeven kan worden op de keuzes. Is dat dan in de vorm van zienswijze of is dat dan een ander soort participatie?
0: Nee, we hebben de stap 5 zo ingericht dat we de visie ook weer in een aantal blokken op gaan bouwen. We gaan niet in één keer de hele visie schrijven, maar we gaan bijvoorbeeld beginnen met het maken van een visiekaart en een waardekaart, waarin we het koersdocument zo goed mogelijk proberen te vertalen naar thema's, gebieden, onderwerpen. En met die visiekaart komen we terug bij u. Maar willen we ook het gesprek met de samenleving weer aan. Dus voordat we de hele visie op gaan bouwen en de keuzes zeg maar vastliggen, zit er zeker nog een moment in waarin we dit weer gaan spiegelen en feedback op gaan vragen.
1: Helder. Ga ik naar gemeentebelangen. Mevrouw Oosterhuis.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Complimenten. En ik ben ook heel trots op het feit dat u veel opgehaald hebt uit de samenleving. En dat u ook gesproken heeft met de Toegankelijkheidsraad. Fysiek, sociaal en digitaal. Dat zit wel in het document, maar ja, in mijn ogen een beetje te impliciet. Juist in onze gemeente zouden we wat richtinggevender bezig moeten zijn. Want in de breedste zin van het woord toegankelijkheid gaat het niet alleen om bereikbaarheid, maar ook om bruikbaar en begrijpelijk onze leefomgeving in te richten voor iedereen. Hè? Denk bijvoorbeeld aan mensen met een visuele of een auditieve beperking. Kunnen zij zich veilig en zelfstandig bewegen in de openbare ruimte? Zijn voorzieningen goed vindbaar en informatie toegankelijk? Zou het een mogelijkheid zijn om in het koersdocument iets op te nemen dat je

0: Want eigenlijk is dit voor mij wel de kans om inclusiviteit direct een plek te geven. Zodat je, als je verder naar de visie en concreet naar de programma's toe gaat werken, dat je alvast een handvat hebt en dat je het altijd even in je achterhoofd meeneemt. Ik vergelijk dat eigenlijk een beetje als met bijvoorbeeld andere projecten, dat iemand altijd de vinger opsteekt. Denk je ook even om de archeologie? Zo denk ik ook over van als je ergens gaat bouwen of als je ergens, denk ook aan de inclusiviteit.
1: Dat is dus de vraag. Wordt dat meegenomen? De inclusiviteit.
2: Ja, de vraag is even of we het expliciet moeten opnemen. Nu in de koersnota. Kijk, wat we wel kunnen doen. Is in ieder geval rekening mee houden bij de uitwerking van de omgevingsvisie. En die toezegging wil ik in die zin doen hier. Dat hij daarin een plek gaat krijgen.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland en morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Meneer Heijeman.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is inderdaad een koersdocument wat goed leest, wat helder is en waar heel veel in staat. En ik heb bij een paar punten heb ik wat opmerkingen gemaakt. En dat is allereerst op pagina 26. En dat is bij ambitie 3. Dan lezen we in de onderste alinea. In 2045 is woningbouw zichtbaar in alle delen van Aarhunze. De woningbouwopgave is niet alleen opgelost in de grootste kernen, maar ook in kleine dorpen waar behoefte is. We hebben per dorp maatwerk geleverd samen met de dorpen. Daardoor sluiten aantallen, woningtypen en locaties aan op de lokale vraag en op het karakter van ieder dorp. In 2045 is Aarhunze daarmee een plek voor iedereen om te wonen met voldoende en passende woningen voor elke levensfase. Dat is heel mooi, dat is nobel. En kijk ik dan even bij de opgaven en kijk even bij op de volgende pagina bij de koers van de omgevingsvisie. Wat betreft de woningbouwopgave focussen we ons primair op de grote kernen Gieten, Rolde en Allen. Geen gas op te nemen. Echter, ook in de overige kernen moet woningbouw mogelijk zijn op een schaal die past bij het betreffende dorp. We kiezen daarom in die gevallen voor maatwerk. Denk ik van, daarmee geef je wel wat begrenzingen aan. Versus datgene wat je zelf zegt, van in 45 is alles mogelijk. En is voor iedereen de woningbouw passend. Dat is een opmerking, voorzitter. Dan op pagina 28 zie ik bij de koers voor de omgevingsvisie. Elke dorpsuitbreiding is tegelijk een afronding van dat dorp. Dan denk ik, oh ja? Dus we gaan uitbreiden en dan gelijktijdig is daarmee de rem erop gezet? Denk ik toch niet. En dan tenslotte, voorzitter, op pagina 30. Dat gaat over bouwen, bouw aanpasbaar en flexibel. En met de koers voor de omgevingsvisie, dan mis ik eigenlijk de transformatie van de grote gezinswoningen. We hebben in bijvoorbeeld in Gieten heel veel grote gezinswoningen die ooit zijn gebouwd voor de werknemers van Udema. Die zijn in de jaren 60, 70 gebouwd. Dat zijn woningen die naar de toekomst toe eigenlijk niet meer, waar weinig behoefte aan is. Gelet op de kleine gezinnen die er zijn, 1- en 2-persoons huishoudens. En dat betekent dat zo'n woningbouwcoöperatie daarmee aan de slag moet. Want die verhuurbaarheid van die woningen, die beperkt zich. Dus dat betekent gewoon dat er met die transformatie van die woningen ook een slag gemaakt moet worden. Tot zover, voorzitter.
6: Wethouder Berghuis, het is bijna opinierend, maar wie weet, heeft u er nog een vraag uit kunnen ventileren?
7: Zal ik hem dan proberen neutraal te beantwoorden?
6: Ja, heel goed.
7: Wat u zegt over, even kijken, de woningbouw. Wat wij met deze opgave hebben bedoeld is dat we de grote aantallen met name willen landen bij Gieten, Rolde en Annen. Waarom? Omdat daar gewoon de meeste voorzieningen hebben en die dorpen kunnen ook gewoon het meeste opvangen wat dat betreft. Juist met het tweede gedeelte hebben we gezegd van, maar er moet wel ruimte zijn ook in andere dorpen. Alleen voor het ene dorp kan dat bijvoorbeeld 10 woningen zijn, voor het andere dorp misschien 20. Passend bij de grootte van het dorp en de vraag in het dorp. Dat is eigenlijk een beetje hoe we op dit moment ook acteren. Nu zie je ook, Rolde hebben we dan nooit gedacht natuurlijk, wat inmiddels bijna vol is, maar Gieten zijn we bezig met, Gieten Zuid noem ik dan maar even, als een grootschalig woningbouwproject. Nou, anderen hebben natuurlijk zelf de gronden verworven. Maar we zijn ook bezig in Eekst, we zijn ook bezig in Anlo. En dat is niet de bedoeling om die dorpen allemaal op slot te zetten. Dus hij is meer bedoeld van de echt grote aantallen weer laten landen op de plek waar ze ook, waar ook de ruimte is, ook wat betreft voorzieningen, en die kunnen dat ook opvangen. Dus zo is hij eigenlijk bedoeld. Als we dat onjuist hebben neergezet, dan moeten we in ieder geval kijken bij de uitwerking met de visie om dat wat anders erin te zetten. En wat betreft uw tweede opmerking, elke uitbreiding is een afronding van het dorp. Nee, daarmee bedoelen we niet dat het daarmee klaar is, maar wel als je een uitbreiding doet met een wijk bij een dorp, dat je zo'n wijk wel even weer mooi afrondt. En dan wel de mogelijkheid, natuurlijk, je hebt altijd weer de mogelijkheid om daarachter nog weer een keer, bij wijze van spreken, weer te gaan bouwen. Maar wel dat je elke keer wel kijkt naar de afronding van het dorp. En dan bedoel ik eigenlijk meer esthetisch dan dat je zegt van, het dorp is nu klaar en we zetten het spul op slot. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Kijk, we wonen hier mooi, kwalitatief ook een hele mooie gemeente. Nou ja, dat wil je ook graag zo houden. En zo is die eigenlijk bedoeld. En die laatste vraag, kijk even, de transformatie van.
8: De laatste vraag ging over transformatie van grote panden. Wij denken dat onder opgave 3 eigenlijk die ruimte daar al in besloten zit. Woningsplitsing bijvoorbeeld, woningdelen, alternatieve woonvormen. Dus we denken dat daar eigenlijk wel onder zou moeten kunnen vallen wat u benoemt.
5: Ja, ik denk dat dat misschien wel wat mager is. Want als je kijkt de grote aantallen van dat soort woningen in bijvoorbeeld in Gieten. Daar moet je gewoon echt mee aan de slag. En volgens mij moet je die gewoon transformeren naar nieuwbouw. Want het splitsen van dat soort woningen valt ook tegen. Daar zijn wel proeven mee geweest, maar dat valt tegen.
6: Wethouder Berghuis.
7: Ja, kijk,
6: meneer Wolters, u mag zo.
7: Ik denk dat u gelijk hebt, meneer Heijman. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de wijk van de toekomst, is eigenlijk een voorbeeld waarbij men dat ook heeft toegepast. En ik weet ook van de volmacht dat ze daar ook mee bezig zijn. Alleen je kunt het ook op andere manieren doen. Kijk, de woningen die de volmacht dan eventueel heeft, je kunt ze afbreken, maar je kunt ze ook verkopen. Want ook die woningen voorzien een bepaalde behoefte aan de onderkant van de koopmarkt. En als ze dan op een andere plek, Gieten Zuid willen we graag uitbreiden. Nou, als de volmacht daar weer in meedoet, dan heb je daar weer de mogelijkheden om nieuw te bouwen. En passend bij de vraag die er dan is. Dan denk ik juist om wat kleinere woningen inderdaad voor meer alleengaande. Dus ik denk dat u gelijk hebt. En dat is ook iets waar de corporaties ook mee aan de gang moeten, maar ook zijn. En dat, dat weet ik ook.
6: Meneer Wolters had nog een vraag.
9: Nou, ik wil iets ter overweging meegeven. En dan wil ik even aanhaken op de opmerking van de heer Stol betreffende die kernen. Drie kernen. Behalve dat het een gevoelswaarde voor sommige raadsleden heeft, wat trouwens niet de zaken doet, maar wel even vermeld mag worden, pleit ik wel voor het vermelden van 4 kernen. De gemeente Aanhunsen is voortgekomen uit 4 gemeentes. Dan heb je een dorp uit die 4 voormalige gemeentes. En Gasteldenijven ligt in het veengebied, waar heel veel ruimte is. En dan refereer ik nog even de plannen met de Neder-Saxenlijn die nog niet helemaal duidelijk zijn. Waarbij het wellicht mogelijk is dat dat vrij dicht langs het dorp aangelegd gaat worden. Dus ik zou zeggen, neem dat mee bij de focus. En dan refereer ik ook nog even aan het geweldige voorzieningenniveau in het dorp. Het dorp heeft steeds meer een regionale functie. Dus. Maar ik geef het gewoon even mee ter overweging. Het is een paar. En dan refereer ik even aan wat de burgemeester wel eens zegt. Dat beschouwd wordt als een parel in het veengebied. Maar dat slaat er een laag op.
6: Nee, dank u wel, voorzitter. Meneer Wolters, Anneveenskanaal is ook een prachtige parel in het veengebied. Dus als we zo gaan beginnen. Maar goed, ik snap uw betoog. En het is aan de wethouder om er iets mee te doen. En zo niet, dan voel ik een motie of een amendement aankomen volgende week in het openierende deel. Of wilt u er nog op reageren, wethouder Berghuis?
7: Nou, misschien 2 dingen. Ik zou zeggen, Aanhunsen is een parel in Drenthe. Dat lijkt me redelijk neutraal geformuleerd. Ik zeg wel eens gekscherend, ik mag wethouder zijn in een van de mooiste gemeentes van Nederland. Ik ben ook een van de weinige wethouders die het ook echt kan zeggen. Dus dat vind ik dan ook wel weer mooi. Ik begrijp het betoog van en het gevoel wat erbij zit van de heer Wolters. En we zullen kijken. Pas erover mee.
6: Goed, nou dan hebben we dat ook weer opgelost. Dan zijn wij bij deze aan het eind van deze informerende bijeenkomst over de koersnota. Volgende week mag u helemaal losgaan in het openierende deel. Al uw meningen over tafel signaleren. En ik dank u voor uw inbreng en wel thuis en ik sluit de vergadering.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: mobiel. Het geluid van de Radio A.N. Hunze. Altijd bij je.
1: Download de TuneIn-app en luister overal mee.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. En er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal.

0: Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van Festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het House Festival, dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.
2: Some days you're the only thing I know.

was te beseffen hoe mooi dit achteraf zou zijn. Hij zou alles willen geven om nog één keer terug te gaan. Hij weet precies wat hij zijn jongen ik zou zeggen wanneer hij voor zichzelf zou staan. Hij zou zeggen...

0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
1: Nou, eindelijk wakker.

Akşam herkese.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City

0: Die en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

show.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de

0: Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8:00 mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel.